0: Sluis West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïnse drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïnse drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: Radio. Rechtsstand FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd. Onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïense drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Bij een steekincident eerder vanavond in Maassluis is een imam gewond geraakt. Het gaat om de imam van de moskee aan de Elektraweg in Maassluis-West. Het steekincident was op de Beethovenlaan. De gewonde imam is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. En er is, voor zover bekend, nog niemand aangehouden. De wolf die bij Barendrecht zou zijn gezien, is daar helemaal niet gesignaleerd. Het bericht over de wolf bij Barendrecht kwam van de provincie Zuid-Holland. En die zegt nu dat er een fout is gemaakt. De wolf is niet gezien bij Barendrecht, maar ergens in Zuid-Limburg. In 2024 werd in onze regio wel een wolf gezien in Arkel. En die melding kwam toen van een krantenbezorger. De megadrugsvangst bij de Canarische eilanden deze week was de grootste drugsvangst ooit, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Aan boord van een schip uit Sierra Leone werd ruim 30.000 kilo cocaïne ontdekt. En bij de onderschepping van de drugsboot werden 23 mensen gearresteerd, onder hen 5 Nederlanders en een Surinamer die het schip bewaakten met onder andere machinegeweren. En een van die arrestanten is een 22-jarige man die eerder vastzat voor het leeghalen van drugscontainers in Rotterdam. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren. Door het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan, valt er niks meer te verdienen in de vuurwerkhandel. Het compensatiebedrag van 100 miljoen is een stuk lager dan de bijna 900 miljoen die de vuurwerkbranche eist. De Amerikaanse president Trump zegt dat er voor 3 dagen een staakt het vuren is tussen Rusland en Oekraïne. Hij zegt dat hij dat heeft geregeld met de Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Een staakt het vuren is nu vooral voor Poetin erg belangrijk, omdat morgen met een militaire parade in Moskou de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. En Rusland is bang dat die parade doelwit kan worden van Oekraïnse drones. En dan het weer. De bewolking verdwijnt vanavond en vannacht kan er een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en droog en het kan morgenmiddag 22 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De imam van een moskee in Maassluis-West is gewond geraakt bij een vechtpartij. Die was gisteravond aan de Beethovenlaan in Maassluis. De imam van de moskee aan de Elektraweg zou met een scherp voorwerp zijn gestoken. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. De schietpartij was rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zeggen 112 journalisten. De Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, had inderdaad het Hantavirus, blijkt uit onderzoek. Daarmee komt het aantal besmettingen met het Hantavirus op 6, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn nog 2 vermoedelijke besmettingen. In alle bevestigde gevallen gaat het om de Anders-variant van het Hantavirus. En die kan worden overgedragen van mens op mens. Aan boord van de Hondius zijn nu 150 mensen. De Nederlandse opvarenden gaan 6 weken in thuisquarantaine, heeft het kabinet besloten. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens het leger zouden de tankers hebben willen proberen om de Amerikaanse blokkade te omzeilen en naar een Iraanse haven te varen. Op beelden die de Amerikanen hebben vrijgegeven is te zien hoe de schepen worden beschoten door een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Op satellietbeelden is een grote olievlek te zien in de Persische Golf. Maar of die door de aanval is veroorzaakt is onduidelijk. Het weer vandaag veel zon, ook wat stapelwolken. Vandaag wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. Het gebeurde rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zeggen 112 journalisten. De imam van een moskee in Maassluis-West is gewond geraakt bij een vechtpartij. Die was gisteravond aan de Beethovenlaan in Maassluis. De imam van de moskee aan de Elektraweg zou met een scherp voorwerp zijn gestoken. Hij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was, is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Op een Amerikaanse cruise in de Caribbean hebben zeker 115 opvarenden het norovirus opgelopen. Ze hebben last van braken en diarree. De 100 passagiers en 15 bemanningsleden zijn afgezonderd van de rest van de opvarenden van de Caribbean Princess. Het schip vertrok eind vorige maand uit Florida en keert aan maandag weer terug. De meeste mensen die norovirus hebben opgelopen zijn daar een paar dagen goed ziek van. Voor de meeste mensen is het verder ongevaarlijk. De Amerikaanse regering heeft stukken vrijgegeven over UFO-waarnemingen. De VS wil daarmee meer openheid geven over onverklaarbare vliegende objecten. Tussen de stukken zit ook een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag toen een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. Het toestel kwam nooit dichtbij genoeg om goed bekeken te worden. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelbewolking. Het is vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En we openen straks na de muziek met het onderwerp het Nationaal Onderwijsmuseum. Er was vreugde en nu slaat de domper weer toe. Maar zometeen verder.

0: Ja, eind maart ongeveer was het toen het museum en het personeel van het museum en de directie van het museum en de leden van de gemeenteraad heel blij reageerden. Het onderwijs, het Nationaal Onderwijsmuseum, kan blijven in Dordrecht, is gered, want er was in de Kamer een amendement aangenomen die zorgde voor een dekking van het onderwijsmuseum en zelfs meer, zodat het onderwijsmuseum ook weer meer exposities kon gaan organiseren. Tot deze week. Toen kregen ze een brief binnen van de nieuwe staatssecretaris Judith Thielen, VVD, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat het alleen maar voor de periode van 2026 gold. En aan de telefoon hebben we de directeur Hans van de Bunten. Goedemorgen, meneer van de Bunten.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, dat moet een koude douche geweest zijn.
1: Dat was een flinke domper en een klap in het gezicht van alle vrijwilligers en medewerkers die we bij het Nationaal Onderwijsmuseum hebben.
0: Ja.
1: Dat hadden we niet verwacht. Een amendement is een wet.
0: Ja.
1: En die zou toch een ministerie gewoon direct netjes moeten gaan uitvoeren. Maar ik denk dat ze toch nog een loophole hebben gevonden. Of het kan ook een bedrijfsongevalletje zijn. De staatssecretaris was net een maand gestart.
0: Ja.
1: Maar het is nog reces, dus we kunnen nog geen gesprek aangaan. Maar we gaan graag in contact. We zijn graag snel in contact met het ministerie natuurlijk.
0: Ja, want inderdaad, de interpretatie van de staatssecretaris is heel simpel. Het is alleen maar een dekking voor 2026 en daarna kunnen jullie de pot op.
1: Nou ja, inderdaad. Of nou, ze zegt heel eerlijk, hè, daarna hebben we geen geld of heeft de Kamer geen geld gealloceerd. Hè, dus geen geld toebedeeld aan het onderwijsmuseum vanuit de onderwijsbegroting. En dat is dan ook de stap naar voren die we willen gaan zetten. Samen met de Kamer zullen we geld moeten gaan vinden voor het onderwijsmuseum in de begroting van 57 miljard euro.
0: Ja.
1: Waarvan het onderwijsmuseum ongeveer 0,0016% vraagt, hè, de 9,5 ton per jaar.
0: Ja.
1: En dat is een, het is natuurlijk ook veel geld, maar het is op de begroting van onderwijs moet dat wel mogelijk zijn. En ik heb een goede hoop dat we dat gaan in het gesprek met de Kamer met name zullen gaan afdwingen bij OCRW.
0: Ja, wat zijn de stappen die u zelf gaat ondernemen?
1: Nou, ik ben in contact met Kamerleden, met name met Ilana Rodekerk, die de motie heeft opgezet vorig jaar. Met Christoffer van de SGP, die het amendement heeft getekend. En ook met andere oppositie, met de oppositiepartijen. In principe zijn er 101 stemmen voor het amendement. Dat is een tweederde meerderheid in de Tweede Kamer. En met al die partijen zullen we contact opnemen zodra ze terug zijn van het reces. En dat betekent op maandagochtend.
0: Ja, in ieder geval, als ik u zo goed beluister, dan ben ik nog niet totaal wanhopig.
1: Nee, ik strijd moedig voorwaarts. Ik denk ook wel dat er goede hoop is om er alsnog te komen. Ik denk dat het misschien een bedrijfsongevalletje is geweest van een eerste maand. Ik kan me voorstellen dat ze graag samen met de Kamer willen gaan zoeken naar het geld wat nodig is binnen de onderwijsbegroting. En daar wil ik al mijn hulp aan verlenen in gesprekken met de Kamer en het onderwijs. En het is fijn om te zien dat de gemeente Dordrecht stevig achter ons staat. Het is fijn om te zien dat ook de wethouder cultuur met mij samen optrekt waar mogelijk om de financiën te geregeld te krijgen. En daarnaast is de onderwijssector ook breed vertegenwoordigd in de steun richting het onderwijsmuseum. Zowel de PO-raad, de VO-raad, de AOB. Het zijn afkortingen. Hè? De PO-raad is de,
0: ja,
1: het primair onderwijs. VO is het voortgezet onderwijs. En de AOB is de Algemene Onderwijsbond. En daarnaast zijn er heel veel individuen en belangrijke personen die zich ook achter het standpunt hebben geschaard. Dat het onderwijsmuseum moet blijven bestaan.
0: Goed. Nou, meneer van der Bunten, ik ga zo meteen nog met de wethouder cultuur en onderwijs in gesprek even. Vragen we inderdaad wat zijn standpunt is. En ik wens jullie wel veel sterkte. We gaan het op de voet volgen. En mocht er nieuwe ontwikkelingen zijn, neem contact met u op.
1: Ja, en voor alle mensen die luisteren op dit moment. We zijn vandaag, morgen en de hele week geopend. En we blijven ook in 2026 gewoon open voor al het publiek. Dus kom vooral een keer langs.
0: Goed, zeer de moeite waard. Altijd wat te beleven in het onderwijsmuseum.
1: Altijd wat te beleven in het onderwijsmuseum.
0: Goed zo. Dank u wel. Oké, goed weekend.
1: Fijne dag.
0: Dag.

Ja, we hebben het net over... We hadden het net over het onderwijsmuseum. En als het goed is het nu aan de telefoon de wethouder cultuur en onderwijs. Even muziek en dan wordt er weer de verbinding hersteld.

0: Ja, er ging technisch iets niet goed. Maar als het nu goed is, heb ik wethouder Joost Veldman aan de telefoon. Klopt dat? Ik heb geen geluid. Wethouder Veldman.
1: Dag, goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen. Eindelijk, er ging iets fout technisch, maar het is toch hersteld. Wethouder Joost Veldman, onderwijs, cultuur. En dan als we het onderwijs hebben, over het onderwijsmuseum. Er is weer consternatie over een besluit van de staatssecretaris Judith Tielman. Dat de dekking voor het onderwijsmuseum alleen maar het jaar 2026 betreft. En dat zou betekenen dat het onderwijsmuseum volgend jaar in de problemen gaat komen. Bent u er nog?
1: Ja, zeker. Nee, ja. Ik dacht, dit is de inleiding en de volgende vraag.
0: Ja, en de vraag is heel simpel. Heeft dat de gemeente ook verrast?
1: Ja, nou ja, we zijn daar wel in teleurgesteld natuurlijk. Kijk, de Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen die vraagt om die subsidie te continueren. Op de achtergrond heb ik samen met anderen, waaronder het Onderwijsmuseum natuurlijk, ons daar ook hard voor gemaakt.
0: Ja.
1: En dat amendement vraagt ook duidelijk om een meerjarige continuering. Het ministerie en de staatssecretaris hebben laten weten dat ze daar nu anders in kiezen. Dat is een teleurstelling. Aan de andere kant zijn we ook zijn nog niet helemaal uit het veld geslagen, wat mij betreft. Maar ik begrijp de overwegingen van het ministerie ook niet helemaal, moet ik zeggen.
0: Nee, maar een amendement is eigenlijk een opdracht van de Kamer om het uit te voeren.
1: Ja, sterker nog, het is veel zwaarder dan een motie, hè? Het is echt een aanpassing van de wet. En het is een heel breed gesteund amendement in de Tweede Kamer door zowel coalitiefracties als ook oppositiefracties. Dus je zou zeggen, in deze tijden waarin we wel wat gemeenschappelijkheid kunnen gebruiken, is dit een mooie geste om mee aan de gang te gaan.
0: Ja, wat gaat de gemeente er nog aan verder aan doen?
1: Nou kijk, wij vinden het museum mooi en belangrijk. Aan de andere kant is het ook wel echt in onze optiek een rijkstaak om die financiering duidelijkheid over die financiering te geven en ook dat meerjarig perspectief.
0: Ja.
1: Dus de gemeente heeft de afgelopen jaren daar ook altijd wel aan bijgedragen, ook financieel. Dus in die volgorde, en daarom vinden we het ook echt belangrijk dat het Rijk laat werken, dat zij vinden dat dit museum van nationale waarde is en daar dus ook de financiering voor levert.
0: Ja.
1: Wij hebben gezegd, als het Rijk dat doet en continueert, dan gaat de gemeente daar ook mee door, zoals we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan.
0: Ja, en daarmee is in ieder geval een deel van de financiële dekking in ieder geval veiliggesteld. Maar de bal ligt als het goed is nu bij de Tweede Kamer en bij de staatssecretaris. Klopt dat?
1: Ja, de staatssecretaris heeft de oproep van de Tweede Kamer nu eigenlijk naast zich neergelegd. Dus de bal ligt bij de Tweede Kamer of die, hoe die hiermee omgaan. Of ze dit accepteren of niet.
0: Ja.
1: En dat zal de komende tijd uitwijzen.
0: Ja, dat betekent dat er weer contact opgenomen moet worden met de diverse fracties in de Tweede Kamer die in ieder geval zich hard hebben gemaakt voor het abonnement.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ongetwijfeld gaat dit nog een vervolg krijgen, maar de directeur Hans van der Bunt die had het over misschien een foutje van het ministerie, dat het een per ongeluk is gebeurd. In de politiek gelooft men niet zo in toeval. U wel?
1: De gewetensvraag. Nee, ik denk niet. Kijk, het ministerie volhardt in die zin in de ingeslagen lijn. En ik zeg bewust volhardt, omdat ik denk, volgens mij ligt er een duidelijke oproep, zowel vanuit de Kamer met een amendement tot door 101 leden van de Kamer is aangenomen. En daarvoor ook al een motie. Hè? En daarnaast een brede oproep uit het maatschappelijk middenveld. Dat dit museum continuïteit en steun verdient. Dus in die zin is de boodschap volgens mij heel duidelijk.
0: Ja, een duidelijke boodschap. En de Kamer is nu duidelijk om het beleid de staatssecretaris aan te gaan kaarten. En daarmee bij het kabinet Jetten. In ieder geval, dank dat u even heeft willen reageren. Ik begrijp dat u zometeen een krans moet gaan leggen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik moet echt weg. Naar de SO.
0: Goed, nou dan succes tijdelijk bij de plechtigheid. En we spreken elkaar. Ja?
1: Dag hoor. Oké, dag hoor.

0: Ja, 4 mei. De dodenherdenking. En die werd zoals gebruikelijk hier in Dordrecht werd die gehouden op het Sumatraplein. En voor Studio De Wit waren we erbij aanwezig. En ja, met de hand microfoon hebben we buiten geluidsopnames gemaakt. Dat wil niet zeggen dat het van de beste kwaliteit is. Maar toch willen we de inhoud van die avond van de dodenherdenking toch voor de luisteraars ten gehoor brengen.
1: Vandaag op deze dodenherdenking vraag ik speciaal aandacht voor jonge mensen en onze kinderen. Voor de kinderen die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog. En voor kinderen die vandaag waar ook ter wereld slachtoffer zijn van oorlogsgeweld. En ik vraag allemaal voor jullie, de kinderen en jongeren die hier vanavond aanwezig zijn. Op een dag nemen jullie ons land over. En dan is het aan jullie om vrijheid en vrede te bewaken. Niet omdat het vanzelf gaat, maar omdat het nodig blijft. Jullie groeien op in een tijd zonder ooggetuigen in huis. Zonder ouders of grootouders die zelf heel bewust de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar voor wie oorlog geen herinnering is, maar iets is uit verhalen en boeken. En juist daarom is het aan ons om die verhalen te blijven doorgeven. Om eerlijk te zijn over wat er gebeurt als vrijheid wordt bedreigd. En om de wereld zo goed mogelijk aan jullie achter te laten. En hoe wrang is het dat meer dan 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog die opdracht niet kleiner, maar groter wordt. Beste mensen, beste dorpenaren. Verhalen verbinden het verleden, het heden en de toekomst. Het laat zien waarom herdenken niet alleen een ritueel is, maar een opdracht voor Dordrecht, voor Nederland en voor alle toekomstige generaties. En terwijl wij vandaag herdenken, maken wij ook een belofte. De belofte om waakzaam te blijven, verhalen door te geven en dat wij vrijheid niet alleen herinneren, maar samen dragen en samen bewaren. Ik dank u voor uw aanwezigheid.
2: Aan wie denk jij vandaag? Ik denk aan een vader, een moeder, een kind wat nooit teruggekomen is. Ik denk aan een vader, een moeder, een kind wat eeuwig heeft gewacht op het terugkomen van. Aan generaties met vragen achtergelaten. Ik denk aan de rustende en aan de slapeloze. Aan de herinneringen die voorbij schieten. Aan de schrik die er voor altijd in zal blijven zitten. Aan de lege keuken. Aan lege voorraadkasten. Aan holle magen en uitgedroogde monden. En ik denk ook aan de bevrijding van morgen. Ik denk aan trillende handen. Aan gedempte stemmen. Aan zachtjes doen, één geluid te luid verwijderd tussen levend en dood. Ik denk aan de krokussen die bleven bloeien. Ik denk aan de bomen die hun adem in hebben gehouden. Aan de nachten, gezinnen dicht tegen elkaar aangebroken. Aan gelach wat hier en daar wel moet hebben geklonken. Gewoon om een beetje te kunnen overleven. Ik denk aan alle liefdes die zijn ontstaan in het midden van de strijd. Waar wij alles aan te denken hebben, waardoor wij hier nu mogen zijn. Ik denk aan de winter die genadeloos terugkwam, maar vooral aan de herhaling van de geschiedenis. Het is ons niet helemaal gelukt om het op te voorkomen. Ik denk aan de kinderen die bleven spelen, aan de kinderen die nu spelen, aan de kinderen aan het front. Ik denk aan de geur van de aarde, wanneer een raket zijn weg gemaakt heeft naar de grond. Ik denk aan het verzet, aan Robina Burval, Hanni Schacht, Anton de Kom. Ik denk aan alle genoemden en aan alle ongenoemden. Ik denk aan hun lef, aan hun morele kompas, zo scherp. Ik denk aan het vertrouwen in de mens, maar ik bid ook voor het goede in de mens. Vandaag is niet genoeg. En 2 minuten zijn zeker niet voldoende. Het is te veel. En het is te belangrijk, omdat het ons kan leren over wie we nu en morgen willen zijn. Dus hoe wijd staan we onze deuren open? Hoe goed zijn wij eigenlijk geworden in het verwelkomen? En in hoeverre hebben wij er daadwerkelijk een voorbeeld aan genomen? Dat het niet past in deze minuten, is maar goed ook. Laat het maar met ons meelopen. Ons vooruit duwen als de wind in onze knieholtes. Als een schaduw die niet te ontwijken is. Een schaduw wat ons herinnert om te blijven lopen richting het licht. Richting een bevrijding die voor iedereen is.

0: Studio 76, een creatief onderneming voor mensen die willen schilderen, willen tekenen en die worden daarin begeleid. En het is ook een soort van ontmoetingsplek. En 76, dus ze bestaan alweer een hele poosje. Marian Schavendeel van deze stichting. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, vertel.
1: Ja, het is Marianne Gravendeel, hoor. Geen
0: Gravendeel, Gravendeel. Ja. Marian, vertel er meer over.
1: Nou, Studio 76 bestaat dit jaar op 6 juni 50 jaar. Het is opgericht in 1976 en het is een clubje voor amateurkunstenaars, kun je zeggen. Hoewel ik het woord amateur een klein beetje een speldwoord vind, want er zitten echte volleerde kunstenaars tussen. En dat varieert in niveau van beginners tot, zeg maar, echte kunstenaars.
0: Ja, en die komen neem ik aan al bij elkaar. Worden die daarin begeleid door kunstenaars? Of hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, daar wordt in dagdelen lesgegeven. Er wordt echt lesgegeven voor degenen die daar behoefte aan hebben. Dat gaat de hele week door. Het is in dagdelen en de cursisten die betalen voor 2 à 3 dagdelen per week.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze dus per week een dagdeel volgen bij bepaalde docenten. We hebben 4 docenten, hoogopgeleide vakdocenten in de kunstwereld. En daar kunnen zij dus lessen bij volgen. Die docenten hebben allemaal een beetje hun eigen kwaliteiten. En dan kunnen de cursisten ons op uitkiezen. Ik ben een van die docenten dus.
0: Ja, jij bent een van die docenten die mensen met raad en daad in het onderwijs van deze kunst verder schoolt. Want al eerder, bij het 800-jarig bestaan van de stad, hebben jullie ook geëxposeerd in de Grote Kerk, hè?
1: Ja, dat is ook gebeurd. Maar toen was ik er nog niet bij betrokken, dus daar kan ik niet echt in detail over vertellen, hoor. We hebben dit jaar een feestelijk jaar en we hebben dit jaar diverse activiteiten georganiseerd.
0: Ja. Wat ga je nu organiseren? Want het is eigenlijk een feestje, hè? 50 jaar.
1: Ja, het is absoluut een feestje. We hebben dit hele jaar uitgeroepen als festiviteitenjaar. En het hele jubileum wordt door het jaar heen gevierd. De allereerste viering is dus vandaag. Vandaag is de opening en de expositie hebben de deelnemers een paneeltje beschilderd.
0: Ja.
1: Met het getal 50 erin. En daar hebben we 4 kunststromingen op losgelaten. Dat is een opdracht verzonnen door een van de docenten, Wim van Broekhoven. En de paneeltjes zijn nu te zien bij Fotocase. Wat voorheen Fotocase was, heet nu Galerie Nieuwstraat. En alle 80 deelnemers hebben een paneeltje geschilderd in 4 kunststromingen. Dat zijn pop art, Anselm Kiefer, Van Gogh en Cobra.
0: En Cobra, ja. Ik vraag me wel af hoe de 50 in Cobra-stijl eruit ziet.
1: Ja, hoe doe je dat? Ja. Nou, kom maar kijken, want dan ben je heel verrast, denk ik.
0: Ja. Goed. Maar jullie zijn allemaal in een feestelijke stemming. 50 jaar, dat tekent toch inderdaad dat er echt wel behoefte aan is om dit soort cursus, onderwijs te volgen en te geven. Wat kunnen we verder nog van jullie verwachten?
1: Nou, dit jaar is er van alles te verwachten. We hebben sowieso op 6 juni is de feestelijke dag dat we dus echt vieren dat we 50 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En dan hebben we de burgemeester uitgenodigd en er wordt ook een sterren op het doek spelletje gespeeld.
0: De burgemeester wordt neergezet en dan gaan jullie hem allemaal van alle kanten beschilderen.
1: Juist.
0: Ja.
1: Precies. En uiteindelijk mag hij het beste schilderij uitkiezen. Dat wordt ook weer gepresenteerd in het Dordrecht Museum of in het Patriciushuis. Dus dat is de grote activiteit van 6 juni. Dus tegelijkertijd ook open dag voor alle mensen die willen komen kijken. We gaan ook action painting met z'n allen en er wordt van alles gedaan op die dag.
0: Nou,
1: dat wordt echt een feestelijke dag.
0: Ik hoop dat het betere weergave zal zijn ooit toen bij in Zwijndrecht. Toen hebben ze inderdaad voor de raadzaal hebben ze de koning mogen schilderen, allerlei mensen.
1: Oh.
0: Ik zou zeggen, het leek er niet op. Maar goed, ik hoop dat dit beter wordt.
1: Oh, nee, dit wordt gegarandeerd beter, geloof me, Ben.
0: Goed.
1: Absoluut. Ja, okay, we hebben nog meer activiteiten dit jaar, want we gaan het jaar beëindigen bij de CECD in de stationshal.
0: Ja.
1: Daar gaan we 2 maanden exposeren en dan gaan we dus het geheel beëindigen. Eindigen met een bubbel bij de CECD. En daar worden de artiesten hebben dus zelf allemaal een werkje gemaakt met het thema diversiteit. En dat is van november tot december. Dus dat ga ik ook weer aankondigen tegen die tijd. Gaan we daar weer een leuke publiciteit voor maken.
0: Ja.
1: Dus er zijn diverse activiteiten. Wat we daarnaast nog doen is workshops. De docenten geven speciale workshops zoals zij kwalitatief onderlegd zijn. En ja, er zijn echt heel veel dingen te doen dit jaar.
0: Nou, het klinkt allemaal heel feestelijk, Marjan. Ja, Galerij de Nieuwstraat. Ik neem aan dat die in de Nieuwstraat is, hè?
1: Die is in de Nieuwstraat, inderdaad, dat is van Kees Dijkman. Dat heette voorheen Fotocase en hij is fotograaf. En hij exposeerde eigenlijk eerst met fotografen, maar zijn lieveling blijkt dat er diverse kunstenaars gebruik maken van die ruimte. Dus Galerie Nieuwstraat is een iets duidelijker beeld, goed, denk ik. Het is nummer 105 in de Nieuwstraat.
0: 105, dus van Fotocase naar Schildercase. Ja.
1: Juist.
0: Nou, dan wens ik jullie wel heel veel plezier en een feestelijk dankjewel. Dingetje vandaag. Ja?
1: Hartstikke fijn. Okay. Dankjewel, Ben. Ja, oké, dag.

0: Hij was helaas verhinderd om in de studio aanwezig te zijn in verband met een vakantiereis. Maar Frank, de dichter van Dienstverlaag, heeft de moeite genomen om toch op afstand zijn gedicht, ondanks alles, in te spreken. En dan gaan we naar nu luisteren, het gedicht van Esjo Frank, dichter van dienst.
1: Ondanks alles. Ondanks alles kleurt de hemel regenbogen. Schrijven de wolken gedichten, hunkerend naar liefde. Ondanks alles zweven vogels boven verse graven, omdat de lucht nog niet kapot geschoten is. Bovenop een alpenreus van ingestort beton staat het meisje, verbijsterd, een knuffel geklemd tussen haar armen. Verstorven land, geraamte in zand, lange rijen tenten, emmers zonder water, vrouwen zonder man, kinderen zonder toekomst. Ondanks de helm, het hoofd bebloed, het uniform verbrand, kijkt hij omhoog of eens de wapens zullen zwijgen. Verhalen over hoe het ooit begon spreken elkaar tegen. Wie vriend werd, wie de vijand en hoe ze vroeger buren waren. Ondanks stenen in de maag, gaten in het hart, ademt de hoop, het verlangen dat niet wil wijken. Geluidloos blijft de schreeuw van woede, van verlies, gebroken in zachtheid. Ondanks alles stroomt de rivier naar het licht. Dromen bloemen van vrede, van vrijheid.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Amerikaanse regering heeft stukken vrijgegeven over UFO-waarnemingen uit het verleden. En onder de 160 dossiers die nu naar buiten zijn gekomen is ook een melding van een geheimzinnig vliegend object boven de Nieuwe Waterweg. Begin september 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag toen in de buurt van Rosenburg een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. De komende tijd wil het Pentagon meer dossiers van UFO-meldingen vrijgeven. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. Het gebeurde rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zo zeggen 112-journalisten. 8 op de 10 Nederlanders staan achter de opvang van vluchtelingen. En ook de spreidingswet die vluchtelingen over gemeenten moet verdelen kan rekenen op steun van een meerderheid, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 53% wil dat de spreidingswet blijft bestaan. RTL deed onderzoek nadat er afgelopen weken demonstraties tegen opvanglocaties uit de hand zijn gelopen. Ondervraagden begrijpen de frustraties als gemeenten hun inwoners niet goed informeren. 65% van het Nieuwspanel wijst geweld af. 10% vindt geweld soms begrijpelijk. Het komend WK voetbal krijgt 3 aparte openingsceremonies. Het wereldkampioenschap vindt plaats in de VS, Canada en Mexico. En in al die landen zijn er wereldsterren die een optreden geven. Mexico stad trapt af op 11 juni... voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En onder andere de populaire Mexicaanse artiest J Balvin komt dan langs. Een dag later is de eerste wedstrijd in Canada. Canada tegen Bosnië-Herzegovina met een optreden van onder andere Alanis Morissette en Michael Bublé. Diezelfde dag is Katy Perry de grote naam bij de openingsceremonie in Los Angeles, waar de Verenigde Staten het opnemen tegen Paraguay. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda rijdt het even langzaam tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Het staat 3 kilometer en dat kost je 5 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad.

0: Ja, een beetje toepasselijk is het eigenlijk wel voor het tweede uur. Welkom back. En dat eigenlijk slaat het ook wel een beetje op het onderwerp van het tweede uur. En dan hebben we het eigenlijk over Dordt in Stoom. Want dat komt er weer aan. De mensen die kunnen zich alweer gaan verheugen straks op de kaders langs te lopen en al die stoommachines te zien staan, de stoomschepen die er liggen, de vlootschouw die er gaat komen, de oude treinen die gaan rijden en wat al niet meer. En daarvoor hebben we uitgenodigd Huub van der Weijden, een van de mede-organisatoren van Dordt in Stoom. En de man die zich ook bezighoudt met de verbindingen met de overheid en alle instanties. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, het gaat weer gebeuren.
1: Ja, eind mei, 29 mei, beginnen we met de vlootschouw.
0: Ja.
1: 30 mei, 31 mei, de zaterdag en de zondag zijn weer als van ouds de dagen waarop het gaat plaatsvinden.
0: Wat zijn de weersverwachtingen?
1: Weet ik nog niet. Nee, we hopen echt op goed weer. Want daar zijn we natuurlijk wel heel erg van afhankelijk, ook qua bezoekersaantallen. Ja. Maar ook in 2024 hebben we natuurlijk op de zondagmiddag vroegtijdig moeten besluiten om de zaak
0: te stoppen.
1: Eerder te stoppen dan gepland.
0: Ja, maar goed, het is een enorm groot evenement.
1: Ja, als het heel goed weer is, dan rekenen wij op ongeveer 250.000 bezoekers, verdeeld over de vrijdagavond zo'n 30.000 tot 40.000. En bij de zaterdag en de zondag rekenen we op ongeveer 100.000 bezoekers.
0: Ja, een nieuwe bezoeker, wat kan die nou verwachten even in grote lijnen?
1: Wat kan hij verwachten? Het is eigenlijk, het blijft gewoon het decor van het oude havengebied. Dus de Wolfevershaven, de Nieuwe Haven, de Mervenkade, de Kuipershaven, de Buitenwalenvest. Dat is eigenlijk het gebied waar binnen alles gaat plaatsvinden. Op de kades allemaal machines die door stoom worden aangedreven. Wat wij dit jaar ook hebben, wat nieuw is, is de steampunk. Dat zijn jongens en meisjes die met stoommachines en oude kleding en allerlei rare machines over het terrein zullen gaan rijden. Verder liggen er overal oude schepen. Bij voorkeur allemaal aangedreven door stoom. Maar daarnaast ook de meest moderne schepen die je maar voor kan stellen. We hebben bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt met de TU Delft. Dat de Solar Challenge, die boot die door de studenten wordt ontwikkeld.
0: Ja.
1: En gaat varen of op waterstof of op zonne-energie. En ook allerlei wedstrijden gaat meedoen. Die is ook te zien. Die gaat ook meevaren in de vlootschouw.
0: Dus eigenlijk kun je zeggen, oud en nieuw ontmoeten ze elkaar op de vlootschouw.
1: Ja, wij willen ook echt proberen om vooral tot uiting te laten komen dat stoom is heel oud, maar tegelijkertijd ook nog heel modern. De hele chemische industrie, daar vindt eigenlijk de hele stoom wordt daar ontzettend veel in gebruikt. En stoom is ook nog steeds een middel wat voor heel veel aandrijvingen zorgt. Dus we willen eigenlijk vooral die innovatie laten zien van waar is stoom. Het is met stoom begonnen. Waar is stoom nu en wat is de toekomst?
0: Ja. En dan krijg je automatisch het liedje van Ed en Willem Bever natuurlijk, van de Fabeltjeskrant. Ja. Het stoomlied. Misschien is dat om dat straks te laten horen, Hans. Het stoomlied van de broeders Bever uit de Fabeltjeskrant.
1: Prima, ja, leuk.
0: Maar zonder gekkigheid. Het is een heel groot festival.
1: Ja.
0: Ooit werd er gezegd, het is het grootste stoomfestival van Europa. Is dat zo?
1: Nou, ik denk zeker. Want helaas zijn er al heel veel stoomevenementen inmiddels hebben die moeten stoppen. In Engeland Dorset, dat was een van de grootste, is inmiddels ook gestopt. Dus ik denk dat wij echt het grootste van Europa zijn. En waar wij uniek in zijn, is wij laten alles werkend zien.
0: Ja.
1: Als je kijkt in Engeland in die festivals, er werden vaak die machines tentoongesteld op een weiland of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Maar die werkten niet. Wij willen juist laten zien dat ze allemaal draaien. Dat is eigenlijk het unieke van Dordt in Stoom. Maar ook in Nederland zijn er verschillende in Vianen, in Zwartsluis, in Hellevoetsluis. Evenementen die helaas al hebben moeten besluiten te stoppen.
0: Ja. Ja, waarom lukt het jullie wel?
1: Omdat je een stelletje gekken hebt die bereid zijn om er heel veel tijd in te stoppen.
0: Ja, want dat begint natuurlijk al bij het bestuur. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal, ze vinden zich allemaal beschaafde vertegenwoordigers van de maatschappij mee wezen, zijn het ook stoomgekken.
1: Nou, ik ben zelf helemaal geen stoomgek eigenlijk.
0: Wat doe je daar dan?
1: Ik vind het leuk om dingen te organiseren. Dat heb ik in mijn werk gedaan, dat heb ik nadien gedaan. Organiseren vind ik gewoon heel leuk. En ik vind het leuk om zo'n evenement te kijken of je zo'n evenement neer kunt zetten.
0: Ja, en dat draaiboek is klaar nu, denk ik?
1: Het is bijna klaar, ja. Het is nog een paar dingen die aangepast moeten worden. Omdat je op het allerlaatste moment komen er nog allerlei dingen die toch weer anders zijn dan oorspronkelijk gepland. Dus daar moet je het draaiboek op aanpassen.
0: Ja.
1: En zo rond 20 mei zeggen we op een gegeven moment, geven we er een klap op. En dan is dat het draaiboek waar we vanuit gaan.
0: Ja, dat is het draaiboek waar je dan vanuit gaat. Ik kan me voorstellen dat er heel lang aan zo'n draaiboek gewerkt wordt.
1: Ja, wij beginnen al. We zijn eigenlijk vorig jaar zomer al begonnen met deze editie.
0: Ja.
1: Ja, en dan is een van de eerste dingen waar ik ook voor verantwoordelijk ben om te kijken van wat moet in het draaiboek worden aangepast. Waar moeten dingen anders? Welke kanttekeningen zijn er gemaakt in de evaluaties van de vorige editie? Daar moet je wel allemaal rekening mee gaan houden.
0: Je zou denken van, nou, je hebt een draaiboek, hè? Dat is klaar. Daar is ooit een tik met de hamer op gegeven. Prima. Wat zijn dan veranderingen dan? Want ik kan me voorstellen dat veiligheidseisen aangescherpt worden. Daar hebben meeste festivals last van, hè? Is dat een van de speerpunten?
1: Dat is een heel belangrijk speerpunt. Je moet elke keer word je weer geconfronteerd met nieuwe eisen die er gesteld worden. Ik heb wel eens gekscherend gezegd. Er is vorig jaar in België bij Tomorrowland is er een podium afgebrand. Dan kan je er bijna vergif op innemen dat er daarna aanvullende eisen komen aan podia. Om ervoor te zorgen dat dat soort dingen niet meer voorkomen. En het gekke is, wij roepen we moeten dereguleren. En als je dus een nieuwe regel invoert, zouden er andere regels af moeten. Maar er komt alleen maar bij en er gaat niks af.
0: Nee, het is een stapel van regels.
1: Het is een stapel van regels en dat moet je dus in je draaiboek verwerken. Waar je ook mee te maken krijgt, is dat allerlei infrastructurele zaken worden veranderd. Wij hadden een opstroomlocatie achter het oude regiokantoor aan de Noordendijk.
0: Ja, dat noem je een opstroomlocatie. Ja, ja.
1: Kijk,
0: dan moet je opstroom komen. Ja,
1: dat leg ik zo wel uit. En daar worden op dit moment nu tijdelijke woningen neergezet voor de huisvesting van Oekraïners.
0: Ja.
1: Ja, dan heb je dus weer een uitdaging van hoe zorgen wij er nou voor? We hebben eigenlijk 6000 vierkante meter nodig om zo'n opstroomlocatie in te richten.
0: Dat is een flinke oppervlak.
1: Dat is een flinke oppervlak. Want kijk, dat ga ik toch even uitleggen. Die machines komen op diepladers, maar die kunnen op dat moment nog niet in beweging worden gebracht. Die moeten eerst onder druk komen, onder stoomdruk. Ja. Ja, voordat ze in beweging kunnen komen. Dus die worden op die dieplader wordt dan de ketel opgestookt. En dan pas kunnen ze in beweging komen. Dus dat doen we allemaal op die opstroomlocaties. Daar worden s'avonds ook na de vlootschouw op de vrijdagavond, na de zaterdagavond en op zondag worden daar alle machines weer verzameld. En die gaan vandaar weer terug naar hun standplaats.
0: Ja, ik kan me voorstellen, zo stoommachine. Ik ben een leek, hè? ik kan me voorstellen dat die inderdaad eerst op stoomdruk moet komen. Maar als je er op een oppervlakte hebt van 6000 vierkante meter van die apparaten, dat moet een massaal gezicht zijn.
1: Is het ook. En we moeten dus ook. We hebben ook een beveiligingsbedrijf wat echt in de gaten houdt of daar geen gekke dingen gebeuren. Er is camerabewaking aanwezig, er zijn nachtwakers aanwezig. Want de mensen, de eigenaren van die machines, die willen ook graag 's nachts in de buurt van die machines blijven.
0: Ja, die slaan daar hun tentje op.
1: Die komen daar met campers of met caravans en die slapen nog het liefst in hun machine. Maar goed.
0: Ja, dat lijkt me niet comfortabel.
1: Nee, dat is niet comfortabel. Dus maar het zit wel vlak allemaal bij elkaar.
0: Ja, het is een zware één grote camping.
1: Ja, in feite wel. Klopt. Ja. Klopt. Ja, want wij zorgen voor toiletvoorzieningen en dergelijke. Dat wordt daar allemaal ook neergezet. Want die komen natuurlijk toch onder het roet van de kolen en dergelijke. Dus die willen s'avonds ook graag even douchen. En dat kan dus allemaal op die opstroomlocatie gebeuren.
0: En waar gaat dat nu plaatsvinden?
1: We zijn nu in het opgeschoven in de richting van het energiehuis. We zitten weer nog steeds op het energieplein. Het wordt wel steeds krapper. Maar ja, het is, daar heb ik het ook met het gemeentebestuur al over gehad. Van ja, wij hebben heel veel ruimte nodig. Ja. En het punt is, die machines die rijden maar 4 km/u. Dus ik kan ook helemaal niet aan de rand van de stad gaan zitten.
0: Wandeltempo.
1: Ja, het is gewoon wandeltempo.
0: Ja.
1: Dus voordat ze vanaf de opstooplocatie op het evenemententerrein zijn, ja, dan ben je gauw een half uur, 3 kwartier verder.
0: Ja.
1: Ja, als je dan heel veel verder gaat en je gaat bijvoorbeeld naar de buitenwijken, ja, dat ga je niet redden, want dan moeten die machines zo lang rijden. Dan tegen de tijd dat ze er zijn, moeten ze alweer terug naar een opstoomlocatie.
0: Ja, dus maar goed, rondom de binnenstad wordt er steeds minder ruimte, komt er beschikbaar. Betekent dat wat straks voor het festival?
1: Dat is ook onze uitdaging. Dat we voortdurend moeten kijken van jongens, wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we het op een alternatieve manier oplossen?
0: Ja.
1: Dus dat is echt een uitdaging om te kijken van wat zijn de mogelijkheden? Hoe kunnen we hier nou invulling aan geven?
0: Ja. 6000 vierkante meter heb je nodig. Ook voor de toekomst heb je dat eigenlijk nodig. Hoeveel stoommachines zullen er zijn?
1: Rond de 80.
0: 80
1: rond de 80 showmachines verwachten we, ja.
0: En dan heb je 6000 vierkante meter nodig.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, ze komen op diepladers. Ja,
0: die moeten ook staan.
1: Zetten we elders neer. Maar de mensen die dus die machines bedienen, de eigenaren van die machines, die moeten misschien s'avonds nog wat sleutelen aan die machines. Want dat gebeurt ook natuurlijk.
0: Ja, het zijn oude machines.
1: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ze de hele nacht doorwerken om hem de volgende dag weer up and running te hebben. Maar die hebben daar dus ook nog een camper of een caravan staan.
0: Ja, wat is de voertaal van de mensen?
1: Want ik begrijp, bijna allemaal Nederlanders. Het zijn heel veel Nederlanders.
0: Ik begrijp dat altijd heel veel uit Engeland zou komen.
1: Dat klopt. Maar dat was.
0: Maar dat, door de Brexit is dat allemaal.
1: Ja, dat is het gevolg geweest van de Brexit. Wij hadden in het verleden accepteerden wij de Engelse keuringsrichtlijn. Als keuringsrichtlijn ook voor de machines in Nederland. Ja. Omdat die onder de paraplu van de EU voldoet. Nadien hebben we nog geprobeerd om een tijdelijke keuring voor ze te organiseren. Maar in Engeland is men nu ook vreselijk benauwd dat die machines niet meer terugkeren naar Engeland als ze eenmaal buiten Engeland zijn. Dus die vragen een borg van £30.000 om met zo'n machine naar het buitenland te mogen gaan.
0: Ze zijn bang voor een stukje cultuurverlies.
1: Ja, dat een stukje cultureel erfgoed uit hun handen verdwijnt.
0: Ja, ja.
1: Ja? Ja. Dus er komen er, geloof ik, zo uit mijn hoofd gezegd, heb ik ergens gehoord dat er 2 of 3 uit Engeland komen, maar dat is maar heel mondjesmaat.
0: Ja, ja, want in het verleden waren er altijd heel veel Engelse machines.
1: Ja, het was eigenlijk echt de stoommachine is natuurlijk ontwikkeld in het begin in Engeland. Ja. De industriële revolutie is daar natuurlijk begonnen in begin 1800.
0: Ja, dat klopt. En met alle gevolgen van dien natuurlijk. Ja, en later hebben ze zeg maar de achterstand. De voorsprong die ze hadden, die werd later een achterstand. Maar goed, het zijn vooral Nederlanders.
1: Ja.
0: België, Frankrijk, niets?
1: Weinig.
0: Hebben ze daar niet veel dan?
1: Nou ja, ook de afstand gaat wel een rol spelen. Ja, dus we hebben wel geprobeerd om wat meer buitenlanders te trekken. Kijk, onder het publiek hebben wij wel veel buitenlanders. Het trekt heel veel buitenlanders. Onze website is ook in meerdere talen opgezet. Juist ook om die buitenlanders te kunnen accommoderen.
0: Ja.
1: We hebben in 2024 is er een publieksonderzoek geweest. En dan zie je dus dat ongeveer 50% van de bezoekers komt van buiten de Drechtsteden.
0: Dus het is een bijna landelijk evenement.
1: Nou, misschien wel internationaal.
0: Ja. Dus goed. We gaan even al onderbreken met muziek. Ik laat het helemaal aan Hans over wat hij ons gaat verrassen. Hans, ga je gang.
2: Nou ja, jullie vroegen om het stoomlied.
1: Ja.
2: En wie ben ik dan dat ik jullie niet het stoomlied geef? Daar komt-ie.
1: Dat had ik verwacht.

0: Ja, een evergreen voor de stoomfanaten, denk ik wel. Stoom, stoom, stoom van Ed en Willem Bever. En ja, er zitten heel veel Ed en Willem Bevers bij jullie in de club, hè?
1: Ja, er zijn er natuurlijk een aantal die, die zijn opgegroeid zelfs met alles wat maar met stoom te maken heeft. Als ik kijk naar Sven van der Vorm, die heeft ook een baan in de stoomwereld. Maar zijn vader is een van de grondleggers geweest van Dordrecht Stoom. En zijn vader is er helaas niet meer. Maar Sven die heeft het wel overgenomen. En die is wat dat betreft bloedfanatiek.
0: Dat is de broer van Eline van der Vorm. Ja. Die heeft toentertijd echt is de grondlegger geweest.
1: Hè? Ja, Jens is de grondlegger geweest samen met zijn broer Frank. En Piet en Jackie Bos hebben daar ook het nodige in gedaan toentertijd. Ja. En daar bouwen wij nu op voort.
0: Ja, ooit begonnen en tot verrassing in Dordrecht echt tot wasdom gekomen. De vervuiling, hoe zit het daarmee? Want dan hoor je natuurlijk ook de milieuclubs.
1: Ja. Ik heb samen, dat was ook dan een van mijn verantwoordelijkheden, met de Omgevingsdienst hebben wij een stikstofberekening gemaakt bijvoorbeeld. Daar komt uit dat Dordrecht Stoom eigenlijk niet of nauwelijks bijdraagt aan extra stikstofdepositie. Het is natuurlijk maar 2 dagen in de 2 jaar.
0: Ja.
1: Ja? Dus het stelt nauwelijks iets voor. Bovendien, en dat vond ik dan wel heel bijzonder, dat kwam ook uit dat onderzoek naar boven, dat gasolie gestookte schepen die dagelijks over de rivier varen,
0: ja,
1: 6 keer zoveel stikstof uitstoten als kolengestookte schepen. Dus ik denk dat het wat dat betreft nog wel meevalt ook. Kijk, het is misschien meer een gevoel van het is milieuverontreinigend. Maar als je er echt met rekenmodellen naar gaat kijken,
0: dan krijg je een ander verhaal.
1: Een heel ander verhaal.
0: Ja, dan is het meer het verhaal van je ziet de zwarte rook blijven komen. En de huisvrouw vroeger hoorde je klagen natuurlijk. Hè? Dan kon dat wasgoed niet buiten hangen, maar...
1: Ja. Wat wij ook doen bijvoorbeeld, wij leveren de kolen voor alle machines.
0: Ja.
1: En wij bestellen speciale rookarme kooks.
0: Daar heb je ook nog onderscheid in.
1: Ja.
0: Hoe moet je me dat dan voorstellen? Want ja, kolen is toch kolen?
1: Het is onze kolenleverancier, die heeft dus meerdere soorten kolen. De ene kool geeft meer rook af dan de andere. En wij proberen gewoon die kooks kolen te kopen. Die zo min mogelijk rook.
0: Ik denk dat
1: het helpt.
0: Elk
1: beetje helpt.
0: Voor de milieuclubs zal het goed nieuws zijn, denk ik. Hè?
1: Dat,
0: het milieu dat staat natuurlijk altijd heel centraal. Ik kan me voorstellen dat het ook een drempel kan zijn voor dit soort evenementen.
1: Ja, wij moeten wat dat betreft echt ons echt bewust zijn om de zaak zo milieuvriendelijk te organiseren. Kijk, wat wij bijvoorbeeld ook niet meer doen, onze horeca-exploitant die zorgt ervoor dat die bekers heeft die weer teruggenomen kunnen worden. Om te voorkomen dat overal plastic gaat rondzwerven.
0: Ja, dat is tegenwoordig ook bijna een verplichting, hè?
1: Het is in feite mag je geen plastic meer gebruiken, of wegwerpplastic, laat ik het zo zeggen, voor dit soort evenementen.
0: Ja, we gaan die stoomwalsen zien, die stoomlocomotief, de treinen gaan rijden. Altijd weer een plezant gezicht wanneer je zo'n oude lok ziet trekken en stoom ziet uitblazen. Wat kunnen we dit jaar verwachten?
1: Nou, als je even kijkt naar het totale programma, dan zie je dus vooral op de Nieuwe Haven, daar staan stoomauto's. Op de Wolwevershaven komt onder andere een zaagmachine te staan die door stoom wordt aangedreven. Daarnaast komen allerlei andere werktuigen daar ook te staan. Op de Kuipershaven komen allemaal machines te staan, walsen vooral. In de havens liggen dan stoomschepen. Op de Merwekade ook heel veel stoommachines. Daar liggen ook weer een aantal schepen die bezocht kunnen worden. Vanaf het Groot Hoofd kunnen de mensen rondvaarten maken op een stoomboot. Dus dan varen ze een stuk richting Sliedrecht. Ze varen een stuk richting Alblasserdam en even een stuk richting Zwijndrecht, ongeveer een half uur.
0: Ja.
1: Vanaf de Buitenwalenvest vertrekt het zogenoemde stoomrondje. Dan gaan de mensen daar aan boord van een boot. Die brengen we naar de Kerkenplaat. In de hal van Stadsbeheer daar hebben wij een modelbouw tentoonstelling. Allerlei kleine machines staan daar opgesteld. En die is dan ook toegankelijk voor de mensen die wat wij dan noemen het stoomrondje hebben gekocht. En dat begint dan bij die op de Buitenwadervest met die boot. En dan naar de modelbouwshow. Vanaf de modelbouwshow word je dan met een bus naar wat wij noemen de surfclub gebracht. Dat is tegenover de vuilverbranding. Daar heb je die, die surfbaan, zeg maar.
0: Voor de bazin dat daar is,
1: Daar stoppen de stoomtreinen. We hebben twee stoomtreinen rijden. Die rijden van daar naar het station. En dat maakt allemaal deel uit van een stoomrondje, waar je dus één kaartje koopt om dat in zijn totaliteit te kunnen maken. En bij het station staan weer oldtimerbussen die de mensen terugbrengen naar de Torenstraat bij het Groothoofd. En dan staan ze weer midden in het evenemententerrein.
0: Ja, en dat is dan het stoomrondje wat je gaat maken. Dat betekent dat je een ticket koopt en dat mensen dan als het ware gewoon echt helemaal diverse belevingen hebben.
1: Ja.
0: Van de oude bus, oude boot, de trein.
1: Ja.
0: En dan het modelbouw gebeuren. Modelbouw, dat zijn allemaal stoommachines die...
1: Niet alleen stoommachines. Er zijn ook wel wat mensen die dus zelf allerlei dingen ontwikkeld hebben. Hele landschappen, wat ze daar dan neerzetten. Ja, ja. Waarin treintjes rijden. En het is echt, dat is echt voor de liefhebbers heel bijzonder.
0: Ja, dat zijn hobbyisten met het predicaat van de tiekelingen. Echt hele landschappen onder handen nemen. Nu heb ik zo vroeger zelf bij een blauwe maandag bij de Rotterdamse jeugdbrandweer gezeten. En daar deden we allerlei activiteiten. Maar daar heb ik ook in de oude Arends Fox gezeten. Die volgens mij ook op stoom gaat. En dat is een oude brandweerauto. Die bestaat nog steeds.
1: Ja, die Arends Fox die bestaat nog steeds. Stoom aangedreven durf ik niet met zekerheid te zeggen. Want ik weet dat...
0: Had een hele grote drukketel.
1: Ja, er zat wel een hele grote drukketel op. Dat klopt. Dat klopt dus. Het zou best kunnen.
0: Maar hij zou erbij spreken niet meer staan.
1: Hij zou hier zeker niet meer staan. Wat we nu wel hebben. Deze stichting Stoomspuit Brandweer Gorkum.
0: Ja.
1: En die hebben een stoomspuit die door paarden wordt voortgetrokken. En die zullen wel bij ons aanwezig zijn.
0: Die komen met de paarden.
1: Die komen met de paarden. Die komen hier naartoe, ja.
0: Ja. En uit Gorkum.
1: Nou nee, ze zullen echt wel met de auto hier naartoe komen. Maar hij wordt door paarden getrokken.
0: Ja.
1: En dat is dan weer zo'n dingetje. Als je dus dieren gebruikt tijdens een evenement, moet je daar weer een aparte toestemming voor vragen.
0: Ja, anders krijg je last met de Partij van de Dieren hier in Dordrecht. Hè? Want Sint-Klaas mag eigenlijk ook niet meer op paard komen.
1: Er is een regeling dat je dus daar een aparte vergunning voor nodig hebt.
0: Ja. Ja. Nou. Ja, maar goed, in ieder geval, dat hebben jullie geregeld.
1: Dat is geregeld, ja.
0: Ja, dat is allemaal veilig. Die treinen, dat is natuurlijk ook fascinerend, hè? Wat voor soort locomotieven gaan we verwachten?
1: Ja, het zijn, vraag me niet naar de nummers, het zijn echt stoomlocomotieven, hè? Want echt, die dus echt... Waar je echt ook ziet dat de wielen worden aangedreven met
0: het bekende tjoeketjoeketjoek.
1: Ja, juist. Er zit een stoomfluit op en dergelijke. Er zitten ook wat oudere rijtuigen zitten erachter. Het zijn echt de treinen uit het verleden.
0: Ja.
1: Die dus het rondje maken vanaf het station naar de surfclub en terug.
0: Ja. Die wordt uiteraard onderhouden. Waar komen ze allemaal vandaan?
1: Deze komen allebei volgens mij zo uit Rotterdam.
0: Ja, daar hebben ze ook
1: ik ben zelf niet verantwoordelijk voor het rijden, dus als ik het mis heb...
0: Nee, maar goed, ze komen van dichtbij.
1: Ja, het zijn Nederlandse machines.
0: En ze gaan over het spoor. Dat betekent dat het spoor bij de planning vrijgehouden moet worden.
1: Ja, wij moeten dus ook speciaal toestemming hebben van ProRail. Want ProRail is natuurlijk verantwoordelijk voor het beheer van het spoor. Dat wij de treinen over het spoor kunnen laten rijden. Juist op de momenten dat het spoor vrij is van ander treinverkeer. En wat wij ook gaan doen tijdens de opening van de vlootschouw op vrijdagavond. Om 8:00 wordt de vlootschouw geopend. En op dat moment...
0: Ja, dan gaat de burgemeester, die mag dan aan de fluit trekken. Hè, en doen ze altijd vol enthousiasme.
1: Ja, dat weet ik. En op dat moment zal er dus ook een stoomtrein over de Zwijndrechtse brug rijden.
0: Aha, dus hij wordt op twee punten eigenlijk geopend.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Klopt. Ja.
0: Dus ja. Zwijndrecht geniet ook een beetje mee.
1: Ja, die mogen ook mee genieten. Ja. Nou ja, dat is... Het is een Dordts evenement. Maar wat ik al zei, 50% van onze bezoekers komt uit de Drechtsteden.
0: Ja.
1: Ja, het heet wel Stoom in Dordt. Dordt in Stoom. Maar wij kijken toch ook wel met schuine ogen naar de gemeenten om ons heen. Ja. Om te kijken of we toch niet een bepaalde vorm van samenwerking kunnen organiseren.
0: Ja, maar hoe zou die samenwerking voorstellen, behalve financiën
1: nou,
0: natuurlijk?
1: Ja, financiën is een ontzettend belangrijk gewoon. Ja. Daar ontkomen we niet aan.
0: Nee.
1: Maar je zou ook kunnen denken van... zou je bijvoorbeeld bepaalde schepen niet in Zwijndrecht of in Papendrecht kunnen laten aanmeren? Zou je niet rondjes kunnen laten maken, net zoals het stoomrondje? Dat je met een boot van Dordrecht naar Papendrecht gaat en dat je dan weer met...
0: Ja, die Papendrechters mogen ook wel wat meer doen, hè Hans Hulswit? Jullie genieten altijd van de overkant van het hele stoomgebeuren, maar je doet geen fluit.
2: Nee, wij doen geen fluit. We horen ze wel.
0: Ja, je hoort de fluit, maar vind je dat ook geen idee dat Papendrecht eigenlijk wel iets zou kunnen doen?
2: Ik heb begrepen dat de Papendrechtse gemeente voor een vrij onverwacht tekort staat. Van mij mag het, maar ik denk dat je er weinig handen voor op elkaar krijgt inderdaad op dit moment.
0: Ik hoor een hele harde piep. Waar die vandaan komt weet ik niet, maar goed, in ieder geval bij Papendrecht hoeven we niet aan te kloppen.
2: Ja, je kunt altijd aankloppen. Dat kun je altijd proberen. Ik geef je niet zo bar veel kans. Maar ik heb er verder weinig verstand van, dus wie weet.
0: Je kan zeggen van een Drechtstedengevoel, hè, want uiteindelijk is Dordrecht is natuurlijk een centrumgemeente.
1: Ja.
0: Daar profiteren de gemeenten, omliggende gemeenten profiteren daarvan natuurlijk. We hebben natuurlijk ook samenwerking. Het is een maritieme sector, er komen een hoop stoomboten. Je zou zeggen van, hebben jullie ook connecties met de maritieme sector hier in deze regio?
1: Ja, wij hebben natuurlijk voor onze begroting hebben wij heel veel sponsoren nodig.
0: Ja, natuurlijk.
1: En verschillende sponsoren van ons komen gelukkig uit de maritieme sector. Daar zijn we heel blij mee. En we zijn ook echt aan het kijken in hoeverre we nog die binding en die relatie met de maritieme sector nog wat kunnen versterken. Om ook voor de toekomst zeker gesteld. Zeker als je gaat nadenken over allerlei innovatieve ontwikkelingen. Dan is natuurlijk de verbinding met de maritieme sector gewoon heel essentieel.
0: Ja, want als ik kijk bijvoorbeeld naar Sliedrecht, hè, Baggerdorp bij uitstek, wereldwijd fameus. Je zou denken van ja, die zal ongetwijfeld denk ik wel een baggerboot aanwezig zijn.
1: Maar goed. Die komt ook al hoor. Ja, die hebben wij hebben zo'n... Zo'n baggerschuit er altijd.
0: Maar goed, ik kan me voorstellen van ja goed, het is een exposure van stoom. Maar tegelijkertijd, de hele maritieme sector heeft een stoomverleden.
1: Ja, ja en nog steeds, ook in de maritieme sector, wordt stoom nog steeds wel gebruikt als aandrijfmechanisme.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft...
0: Is het helemaal niet gedateerd?
1: Nee, echt niet. Echt niet. Stoom is gewoon heel hard nodig voor de chemische industrie, wat ik al zei. Ook voor de maritieme sector. En er zijn allerlei zaken die dus toch op stoom blijkbaar het beste kunnen draaien.
0: Ja, ja, het verhaal van de waterstof, ligt dat in het verlengde daarvan?
1: Dat zou best kunnen. Er is bijvoorbeeld een boot van het Scheepvaart en Transportcollege, de Albatros.
0: Ja.
1: Die heeft verschillende vormen van aandrijving, waaronder ook waterstof. We hebben ook van het waterschap Hollandse Delta komt er een waterstofgedreven tractor komt er te staan. We hebben het gehad even over die Solar Challenge, die ook op waterstof kan rijden voor de TU Delft.
0: Ja.
1: Ja, dus wat dat betreft proberen we ook die ontwikkelingen naar de toekomst toch wel een beetje onder de aandacht te brengen.
0: Ja, in ieder geval... Het is niet alleen het goed bij een open mond vaak naar staat te kijken van wat een techniek is dat eigenlijk geweest, hè, die stoom. En we weten ook inderdaad dat het in het verleden heel veel vervuiling tot stand heeft gebracht. Ja. Maar goed, alles gaat natuurlijk wel op brandstof, waarvan we nu zeggen daar willen we vanaf. Kolen, olie, alle dingen meer. Maar voorlopig, wil je dit soort evenementen laten plaatsvinden, dan heb je dit allemaal nodig. We zitten in een tijd van schaarste, hoge olieprijzen, alle zaken meer. Is dat niet het zwaard van Damocles wat jullie financieel boven het hoofd hangt?
1: Financieel zeker. Wij houden er nu al rekening mee dat wij minimaal 10.000 euro extra kwijt zijn aan brandstof. Wat ik daar straks al zei. Wij leveren de brandstof voor de machines.
0: Ja.
1: En wij houden er echt rekening mee dat dat dus ons 10.000 euro extra gaat kosten.
0: Waar houden jullie dat vandaan?
1: Ja, wij hebben een begroting van ongeveer, zeg even, 6 ton. En daar komt een kwart is subsidie van de gemeente. Of een derde is subsidie van de gemeente. Een derde komt uit sponsorgelden en de bijdrage van de industrie. En een derde komt dan uit de verkoop van de kaartjes voor het stoomrondje, voor die rondvaart, et cetera. Ja. Dat is ongeveer een beetje de verdeling. Het is elke keer weer kijken of we aan het eind van het jaar of we kiet gedraaid hebben. Omdat we dus echt tegen allerlei onverwachte gebeurtenissen aanlopen. Ja, niemand had kunnen voorzien toen wij vorig jaar begonnen dat er in het Midden-Oosten nu in één keer een oorlog gaande is.
0: Ja, door die nardige meneer in Washington zijn we weer met andere problemen opgezadeld. Ja,
1: ja, en dat gaat ons dus ook een hoop ellende opleveren.
0: Ja, dat gaat jullie ellende opleveren, dat begrijp ik. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen de regelgeving ook ellende kan opleveren.
1: Ja.
0: We gaan hierop verder zometeen. Want ik kijk even naar de technicus Hans. Die heeft natuurlijk een prachtig nummer uitgezocht.
2: Ik heb mijn best gedaan om even te zoeken naar iets met stoom verder. En ik heb iets gevonden. Flerk. Wie kent de Flerk? Niet meer. Dit heet de Stoomwals.

Ja, het nummer dat Hans heeft ingelast, wat weer in teken van stoom staan. Ja, natuurlijk. Misschien dat we straks nog ergens uit kunnen fluiten met een stoomfluit, Hans. Een of ander. Jij bent zo inventief en creatief met zoeken.

0: gezien van het geld. Vooral ergernis en irritatie. Ja. Dat wordt steeds gekker. Je loopt tegen een aantal regels aan. En je denkt van, ja jongens, waarom moet dit allemaal? Ja, we zitten nu ook met een aantal evenementen in een evenementenplatform hier in Dordrecht. Waarbij dit ook echt een van de speerpunten is om met de gemeente te kijken. En dan moet je dus ook de hulpdiensten erbij betrekken. Dan moet je de omgevingsdiensten erbij betrekken. Om te kijken of het nou echt niet wat minder kan. He, ik zei dat straks al. Dat wij een vergunning moeten hebben voor de paarden die dan die stoomspuit trekken. We hebben tot voor kort altijd een zinsnede in het document hebben gehad. Op de opstoomlocatie wordt er gekampeerd tussen aanhalingstekens. Want het zijn gewoon de verblijven van de machine-eigenaren. En ook bij de modelbouwshow, daar staan een paar campers. En dan kreeg ik weer een formulier onder ogen dat ik een stuk of 7 pagina's moest invullen, omdat er gekampeerd gaat worden. En dan heb je dus echt op een gegeven moment zinkt een moedje in de schoenen. Van jongens, waar is dit allemaal voor nodig? Het staat in een draaiboek. Ja? En op dit moment is dat tot nu toe is dat altijd voldoende geweest. Dan krijg je in één keer weer zo'n formulier. Het zal in de regeldruk zitten, in de regelgeving. Want de omgevingsdienst is natuurlijk degene die ons de vergunning moet verlenen. Maar die krijgt ook alleen maar de voorschriften die zij moeten uitvoeren.
1: Ja, die geven gewoon door wat ze...
0: Ja.
1: Is dat geen bedreiging? De hele regel voor festivals?
0: Het is echt, zo langzamerhand loop je echt tegen een aantal dingen aan dat je denkt van, hoor eens, hoe kunnen we dit nog volhouden?
1: Ja.
0: Ik heb al eens een keer eerder de suggestie gedaan, misschien moeten we met een aantal evenementen gewoon maar gaan zorgen voor een professioneel bureau wat ons kan ondersteunen. Want dit is dus bijna niet meer te doen als je dit gewoon of naast je werk moet doen. Nou ben ik gepensioneerd, dus ik heb wat meer tijd. Maar het is bijna niet meer vol te houden om op die manier aan alle regeltjes te kunnen voldoen.
1: Ja, want je ziet ook festivals, Big Rivers, die wordt ook iedere keer weer opgestaan met weer nieuwe regels. En zelfs een evenement als de herdenking van de Gebroeders de Wit, die moet ook weer aan. Waar houdt het op?
0: Waar houdt het op en waar is het voor nodig? Ik heb al eens een keer gezegd van, hoor eens, als je geen risico's meer wilt hebben in een stad, ja, dan moet je geen evenementen meer organiseren, maar wordt het wel doodstil.
1: Ja, dan wordt het een openluchtmuseum hier.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, en dat zou eeuwig zonde zijn. Kijk, dit zorgt voor een stuk levendigheid. Dordrecht wil heel graag, en het ligt dus niet alleen aan de gemeente Dordrecht, hoor, laat het duidelijk zijn, want het is gewoon een landelijke regelgeving. Ja. Maar Dordrecht wil graag evenementenstad zijn.
1: En blijven. Hè?
0: En blijven.
1: Ja.
0: Ja? En doet er wat dat betreft ook heel veel aan om dat waar te kunnen maken. Alleen, het is wel natuurlijk, je loopt tegen dit soort dingen aan, dat op een gegeven moment ook organisatoren gaan zeggen, jongens, dit is niet meer vol te houden. Dit is voor ons niet meer te doen.
1: Nee.
0: Of je moet zoveel kosten extra gaan maken om dat allemaal de professionals te laten organiseren. Kijk, bij Dordt de Stoom hebben wij alleen maar vrijwilligers.
1: Ja.
0: Er is niemand bij ons die er eens
1: zijn. Hoeveel vrijwilligers?
0: Als je dus kijkt op de dagen zelf, zitten we tegen de 700 aan.
1: 700 vrijwilligers zijn aan het werk, belangeloos, gewoon aan het werk.
0: Ja, niemand van ons verdient er een cent aan. Maar we hebben mensen van de reddingsbrigade, we hebben stewards op de kade staan, alle machine-eigenaren. Je kan het zo gek niet bedenken. Of we hebben dat allemaal rondlopen om ervoor te zorgen dat het evenement een succes wordt.
1: Ja. En dan goed, en dan krijg je een bepaald bedrag. Je krijgt een derde van de gemeente. En goed, via andere inkomsten kom je ook. En dan kun je het sluitend maken. En dan komen er weer nieuwe regels, wat weer geld gaat kosten. En dat is goed voor de economie. Maar dan zou je zeggen, dan moet de subsidie daar ook in meegaan.
0: Ja, dat is zo. Maar aan de andere kant hebben wij ook al meegekregen dat omdat de gemeenten steeds minder geld krijgen vanuit het Rijk.
1: Ja, het ravijnjaar komt eraan.
0: Het ravijnjaar komt eraan. En dat heeft ook zijn weerslag op de subsidies die naar de sector gaan. Wij houden er rekening mee dat daar ook nog een korting op gaat plaatsvinden.
1: Ja. Met alle gevolgen van
0: dien. Op een gegeven moment ontstaat echt een situatie dat de wal het schip keert. En dat je dus moet besluiten.

0: centrum zegt van jongens, dit kunnen wij niet meer volhouden. Ja. Dat zou even zonde zijn.
1: Nee, maar goed, dat is eigenlijk ook een boodschap aan de politiek. In zover ze wat aan kunnen doen. Van, willen we evenementenstad blijven? Dat betekent dat je natuurlijk ook daar een budget voor vrij moet maken. En zo niet, ja, jammer dan. Maar dan is het wat minder.
0: Ja, maar aan de andere kant, dat is ook uit dat onderzoek waar ik het er straks over gehad heb, hè, wat in 24 is gehouden. Ja. Daar komt uit naar boven dat de waardering voor deze evenementen, Dortingstoom, Big Rivers, vult er maar in allemaal, gigahoog is. Er is enorm veel waardering voor deze evenementen en mensen willen ook heel graag dat dit soort evenementen in stand blijven houden. En vergeet niet, zowel Dortingstoom, maar ook Big Rivers, dan pak ik even de twee grootste uit de range, die zorgen voor een economische spin-off van ongeveer 15 miljoen euro in een weekend.
1: Ja.
0: Dat is wat er dus extra in Dort wordt omgezet het feit dat er een evenement is.
1: Ja, goed. En dan zit er eigenlijk, als ik je goed beluister, met de bijdrage die de gemeente doet, de gemeente verdubbelt je op de eerste rang. Economisch gezien.
0: Economisch gezien klopt dat, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook wat het bedrijfsleven natuurlijk extra.
1: Ja.
0: Maar ook het bedrijfsleven staat natuurlijk steeds meer onder druk. Want het wordt ook bij het bedrijfsleven steeds moeilijker om sponsorgeld binnen te halen.
1: Kortom, we gaan ervan genieten, einde van de maand. Maar tegelijkertijd, als we vooruitblikken, dan moeten we denken van waar is de wal?
0: Ja.
1: Waar gaat het keren? En ja, goed, dat mag de politiek zich over gaan beraden. Wat het hun waard is om door de evenementenstad te laten zijn. Ja, dat betekent dat er toch wat water in de wijn gedaan zal moeten worden om het betaalbaar te houden.
0: Ja. Of bijvoorbeeld de regeldruk aanmerkelijk verminderen, waardoor we ook weer minder kosten kunnen hoeven te maken. Maar goed. Op dit moment lopen de kosten alleen nog maar op.
1: Goed, maar dat de terugkerende wethouder Maarten Burggraaf heeft wat dat betreft nog wat werk te verzetten. In de nieuwe coalitie die ergens in juni rond de zomertijd gepresenteerd gaat worden. U weet, is het wel een speerpunt van hun.
0: Ik hoop het. Ik hoop het van ganse harte. We hebben regelmatig contact met hem en hij kent dit verhaal ook.
1: Ja.
0: Dus ja, we gaan het zien.
1: Goed. In ieder geval, Huub van der Weijden, dank je wel dat je hier aanwezig was. In ieder geval een inkijk hebt gegeven inderdaad, wat er allemaal niet kon kijken om zo'n organisatie te laten lopen. Wat de drempels zijn waar je tegenaan loopt. Maar ook het feit dat jullie het weer georganiseerd hebben. En ik denk dat we daar straks van kunnen genieten. Ga je ook kijken, Hans?
2: Ik hou niet zo van massa-evenementen, dus ik denk het niet, nee.
1: Nou, dan ga jij op dat ene bootje zitten, weet je wel, die door de haven pruttelt. En dan kun je gewoon de massa ontwijken, maar dan kun je toch aanschouwen. Hoewel, van Papendrecht kunnen ze natuurlijk vanaf de walkant ook genieten.
2: En zeker.
1: Het kost jullie geen cent, man.
2: Nee, ja. Nou, maar daar gaat het mij niet om.
1: Goed, in ieder geval, wij in Dordrecht gaan er weer van genieten. En ik dank voor jullie organisatie.
0: Graag gedaan.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Amerikaanse regering heeft stukken vrijgegeven over UFO-waarnemingen uit het verleden. En onder de 160 dossiers die nu naar buiten zijn gekomen is ook een melding van een geheimzinnig vliegend object boven de Nieuwe Waterweg. Begin september 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag toen in de buurt van Rosenburg een onbekend straalvliegtuig dat sneller vloog dan de normale snelheid van straaljagers in die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. De komende tijd wil het Pentagon meer dossiers van UFO-meldingen vrijgeven. Bij een schietpartij vannacht in Rotterdam-Feyenoord is iemand licht gewond geraakt. Het gebeurde rond 2:30 op de Hillevliet. De politie heeft kort daarna een nabijgelegen woning doorzocht en onderzoek gedaan naar auto's die voor het huis stonden geparkeerd, zo zeggen 112-journalisten. 8 op de 10 Nederlanders staan achter de opvang van vluchtelingen. En ook de spreidingswet die vluchtelingen over gemeenten moet verdelen kan rekenen op steun van een meerderheid, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. 53% wil dat de spreidingswet blijft bestaan. RTL deed onderzoek nadat er afgelopen weken demonstraties tegen opvanglocaties uit de hand zijn gelopen. Ondervraagden begrijpen de frustraties als gemeenten hun inwoners niet goed informeren. 65% van het nieuwspanel wijst geweld af. 10% vindt geweld soms begrijpelijk. Het komend WK voetbal krijgt 3 aparte openingsceremonies. Het wereldkampioenschap vindt plaats in de VS, Canada en Mexico. En in al die landen zijn er wereldsterren die een optreden geven. Mexico stad trapt af op 11 juni voorafgaand aan de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En onder andere de populaire Mexicaanse artiest J Balvin komt dan langs. Een dag later is de eerste wedstrijd in Canada. Canada tegen Bosnië-Herzegovina met een optreden van onder andere Alanis Morissette en Michael Bublé. Diezelfde dag is Katy Perry de grote naam bij de openingsceremonie in Los Angeles, waar de Verenigde Staten het opnemen tegen Paraguay. Het weer vandaag veel zon, maar ook wat stapelwolken. Het is vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Ja, always looking on the bright side. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel van Studio De Wit op Drechtstad FM. En daar gaan we direct het gesprek in met iemand die weer met een frisse blik de toekomst in kijkt. En hier in Dordrecht nemen wij afscheid van een politiek dier. En dan hebben we het over wethouder Chris van Benschop. Goedemiddag, Chris van Benschop.
2: Goedemiddag.
1: Ja, het leven gaat er anders uitzien, hè? Je hebt afscheid genomen als wethouder.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Wil je een toelichting, Ben?
1: Vertel, ja.
2: Dat klopt. Ik heb een nieuwe functie en ik heb per gisteren mijn taken en mijn functie als wethouder neergelegd. Het afscheid, dat gaat allemaal nog volgen, maar ik heb besloten om de taken vrij snel neer te leggen. Om ook nog eventjes een periode van rust te hebben voordat ik half juni start als interim bestuurder bij Mooi Sociaal. Ja. Een organisatie in het sociaal domein.
1: Ja, je wordt daar interim bestuurder. Je neemt eigenlijk afscheid van de politiek. De voorgeschiedenis is bekend natuurlijk, niet op de lijst. En vervolgens heb je samen met Tanja de Jong besloten van, nou Oris, het is mooi geweest in Dordrecht. Wij zijn niet meer beschikbaar als wethouder. Dus we wisten dat je zou gaan vertrekken. Maar alleen iets eerder dan we verwachten. Want men is nog bezig steeds een coalitie te kneden en te smeden. En normaal gesproken blijven dan wethouders op hun post zitten totdat ze zover is, maar jij hebt gewoon besloten van ik zet er nu een punt achter.
2: Ja, nou, het was niet helemaal met voorbedachte raden. Ik had met Annelie te blijven zitten totdat er een nieuw college was. Maar ja, op het moment dat je vanaf december weet dat er een einde aan komt, dan is het ook fijn om weer vooruit te kunnen kijken. Dus ik ben wel ook bij mezelf een beetje op zoek geweest van welke kant zou ik op willen, welke kant liggen er voor mij en wat wil ik zelf. En ergens ontstaat dan de situatie waarin er iets nieuws komt. Ja, en dan kun je nog langer blijven zitten als wethouder. Tegelijkertijd, de formatie is gaande. Ik verwacht dat er ergens in juni echt wel een nieuw college zit. Dus het is ook gewoon mooi om er nu een punt achter te zetten.
1: Ja, ik heb look and the bright side of life. En jij hebt die stap genomen.
2: Ja.
1: Wat ga je doen?
2: We hadden het net al even over. Ik word interim bestuurder bij Mooi Sociaal. En Mooi Sociaal is een organisatie die heel veel doet in het sociaal domein. Het is een fusieorganisatie ontstaan uit Stichting Jeugdteams en Mevi Wens.
1: Ja.
2: En bijvoorbeeld in de Drechtsteden en Monolanden verzorgen we de sociaal wijkteams. Maar als je kijkt naar Nijmegen-Arnhem, daar zitten we ook met Mooi Sociaal. Daar gaat het bijvoorbeeld veel meer over onafhankelijke cliëntondersteuning. Dus het is een veelzijdigheid aan diensten die we als Mooi Sociaal leveren. Ja. En dat is een 43 gemeente, dus het is ook een ontzettend groot werkgebied. Waarbij wel echt het zwaartepunt ligt bij de Drechtsteden, Molenland, eigenlijk gewoon Rivierenland.
1: Ja, het is een fusieorganisatie. Ik kan me voorstellen, een fusieorganisatie, zeker van deze omvang, die kent vele eilandjes. Dus dat lijkt me een organisatorisch een behoorlijke uitdaging.
2: Ja, nou dat is het ook. Het is ook niet voor niets dat de organisatie gekozen heeft voor een interim bestuur. Er zijn twee bestuurders die op 4 juni afscheid nemen. En die waren beide bestuurder van de moederorganisaties van waaruit de fusie is ontstaan. En die hebben fantastisch werk geleverd met hun eigen stichting. En ook in het proces naar de fusie toe. Maar je komt altijd als je de fusie hebt gehad in een soort tussenfase terecht. Waarin er van alles moet gebeuren om er echt één organisatie van te maken. En dat is een periode, een soort tussenperiode, waar ze ook een tussenbestuur voor hebben gezocht. En daar mag ik er één van zijn, want we zijn met z'n tweeën.
1: Ja. En ongetwijfeld met de gescheiden taken?
2: Daar gaan we het allemaal over hebben, over hoe we dat precies gaan verdelen. Maar we zijn beide interim. Ik ga daar voor 2 jaar naartoe. En dan zien we van daaruit weer verder. Dus het is echt een plus om te gaan bouwen aan een organisatie die echt al staat. Er wordt ontzettend veel diensten worden al geleverd. Hè, dus het is ook niet zo dat we bij nul beginnen. Maar het is wel een hele spannende fase, een hele nieuwe situatie. Omdat er van 2 één organisatie te maken moet worden.
1: Ja. Ja, je gaat dus als nu echt de bestuurscarrière in. Verloren voor de politiek?
2: Zeg nooit. Dat heb ik in de afgelopen jaren wel geleerd. Ik heb echt met alle liefde voor Dordrecht gewerkt. Ik ben een Dordtenaar, geboren en getogen. Zo ben ik er ook ingerold. Het is nooit de ambitie geweest om de politiek in te gaan. Ik wilde gewoon heel graag bezig zijn met de stad. En dat heeft ertoe geleid dat ik 4 jaar raadslid heb mogen zijn en daarna nog 4 jaar wethouder. Ja, dat is een ontzettend bijzondere periode die ik altijd met me meeneem. En het is niet zo dat ik denk, nou, ik ben wel klaar met de stad. Ik blijf hier wonen. En wie weet dat over een jaar of 10 of zo, hè, of langer of kort, ik weet het niet. Maar dat ooit nog een keertje het bloed kruipt niet gaan kan en dat ik toch weer voor kies om politiek aan te sluiten. Het zou kunnen.
1: Ja, en wie weet is Pro dan een beetje forse partij geworden die weer wat kan bieden.
2: Zou ook kunnen, ja. Dat is allemaal toekomstmuziek. Al denk ik dat ze nu met de fusie bij GroenLinks en PvdA. Dat is natuurlijk nu ook wel min of meer afgerond. Hè, of in ieder geval dat dit wordt in de komende periode afgerond. En ik denk als ik kijk naar de lijsten, naar de fractie voor GroenLinks, PvdA in Dordrecht, dan denk ik echt dat daar voldoende kwaliteit en talent zit om weer een hartstikke mooie periode in te gaan. Daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja, even een gewetensvraag. Goed dat ze even in de oppositie beginnen.
2: Ja, vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat, we zijn 4 jaar coalitiepartij geweest als GroenLinks. Mm-hmm. Ze zijn elkaar nu opnieuw aan het ontdekken, zullen we maar zeggen. Het wordt ook daar van 2 moet het 1 worden. Dat had gekund in de coalitie, maar ik denk dat het ook in de oppositie hartstikke goed is om ook weer even opnieuw te positioneren.
1: Ja.
2: Dus ik, ja, of het beter is of niet, ik denk dat het is goed. Het is goed.
1: Het is niet slecht voor ze. Zoals ze dat noemen?
2: Het is niet slecht. Nee, zeker niet. Nee.
1: Chris van Benschop, ik zou je ooit nog een keer uitnodigen om als gast hier aan staan tafel te schrijven bij Studio De Wit. Maar voorlopig gun ik je even de rust en geniet van de nieuwe toekomst.
2: Hartstikke bedankt, Ben. Echt voor alle jaren. Ja, okay. Dankjewel.
1: Dag hoor.
2: Oké. Okay.

0: En voor wie zich af wat je hier nu weer hoorde, dit was de Mo met Fred Astaire. Ben.
1: Nou, dit was verder de uitleg van Hans. En dankjewel Hans, we zitten aan de politieke stamtafel zoals bekend is. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dit moment is in Sliedrecht. Want ja, daar is toch wel enige consternatie met betrekking tot de twee verkenners die toch allebei een ander verslag uitbrachten. Maar aan de telefoon hebben we, als het goed is, Peter Donk van Sliedrecht 24.
2: Ja, Hans. Ben, goedemiddag. Ja, het is een hele samenloop weer geweest woensdagavond in Sliedrecht. Want daar kwamen de twee verkenners, Pieter Verhoeven, de burgemeester Gouda en Rachid Guernoui, oud-wethouder in Den Haag en tegenwoordig werkzaam op het ministerie, bij elkaar, samen met de raad, om uitleg te geven over wat zij eigenlijk hadden uitgebracht. En het waren twee aparte verslagen die ieder hun eigen weg hadden ingeslagen.
1: Ja, dan denk je van, met wat voor boodschap zijn deze mannen het veld ingestuurd?
2: Nou, dat is heel gek. Ze hebben natuurlijk allebei de opdracht als verkenner gehad om te gaan kijken welke partijen nou het beste bij elkaar zouden gaan passen. Nou, je zou denken, dan spreek je met elkaar een tijdpad af. Ik had de vorige week bij jullie in de uitzending over. En dan ga je afspreken, dan gaan we met een verslag komen. Misschien een gezamenlijk verslag. Maar kennelijk is daar wat op spat gekomen waardoor die twee hun eigen weg zijn gegaan. En dus allebei met een apart verslag zijn gekomen. Verhoeven kwam met een verslag dat eigenlijk de SGP, de ChristenUnie, in Sliedrecht samen zou moeten gaan met de wat grotere partijen. Hij had het ook wel over de lokale partijen, maar daar sprak hij het verslag heel minder waardig over. En terwijl hij daar aan tafel zat, was hij heel lovend over wat de lokale partijen eigenlijk allemaal betekenen. Want die zouden de dingen uit de samenleving goed oppakken en daar zou de raad wat mee kunnen doen. Dus hij was eigenlijk tegenstrijdig met zijn verslag in raad en daar. Nou, die Guernoui, die was heel duidelijk. Die zei van, het wordt niks met de SGP ChristenUnie, ook al is dat de grootste partij geworden in Sliedrecht. We gaan kijken naar Sliedrecht.nu, Pro-Sliedrecht, GroenLinks, PvdA, Sliedrecht. Dat die misschien bij elkaar kunnen en misschien met het CDA. Maar toen heeft Jongendeel al eerder aan Sliedrecht 24 kenbaar gemaakt van, wij gaan wel met CDA misschien, maar niet met Ton Spek.
1: Ja.
2: Dus ze willen wel met CDA dan misschien samenwerken, maar niet met Ton Spek erbij. Er moet een andere persoon voor komen.
1: Ja, ja.
2: En Pro Sliedrecht heeft nog een beetje de kaarten open. Want die heeft gezegd, nou, even afhankelijk wat voor college het wordt. Wij hebben eigenlijk drie kandidaat-wethouders. Mark Verheul, de fractievoorzitter, Timo Pauw en Hannie Visser. Nou, Hannie is het eerder geweest in het college.
1: Ja, en niet geruisloos weggegaan toen, hè?
2: Nee. Die heeft ook nog iets aan zich kleven. De naam Bootjeshelling, die heeft Hannie ooit willen realiseren. En dat is uiteindelijk geëindigd op een schroothoop, letterlijk. Want de Bootjeshelling is niet gekomen, maar die was wel gemaakt voor €77.000 ex. Dus ja, weet je, dat zit nog wel een beetje aan wat aan Hannie kleeft. En er zijn partijen die niet met haar in het college willen.
1: Ja.
2: Dus het schijnt dat het ook niet heel erg loopt tussen Spek en Visser. Dus ja, weet je, er zijn allerlei moeilijkheden, zeg maar, en die moeten nu worden opgelost. Want de partijen hebben bij elkaar gezegd van, we moeten open naar elkaar zijn, we moeten naar elkaar kijken, we moeten voor Sliedrecht zijn, dus laten we met elkaar om de tafel zitten. Nou, wat is er nu uitgekomen? Er werd een motie ingediend door een van de politieke partijen. Ik dacht dat dat... er was in ieder geval een politieke partij die dat indiende, de motie om Arjen Overbeek aan te stellen als de nieuwe informateur voor Sliedrecht.
1: Ja.
2: En Arjen Overbeek, ja, dat is een man die niet geheel onbekend is in Sliedrecht, want hij was ook griffier.
1: Ja.
2: De broer van NOS-journaalpresentator Jeroen Overbeek, overigens.
1: Ja.
2: Maar Arjen die is nu de verkende beoogd informateur, zeg maar, van Sliedrecht. En ja, die man die heeft al een GroenLinks-PvdA verleden. Daar is hij ook voor kandidaat geweest, zelfs bij de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. En hij is werkzaam als strategisch adviseur van Raad en Staten bij de metropoolregio Amsterdam.
1: Ja.
2: En hij was tussen 2009 en 2014 overigens de griffier in Sliedrecht. En ja, weet je, die is niet onbekend. Die kent de partijen en heeft afgelopen week dus al met alle partijen gesproken.
1: Maar hij voert de cultuur aan. Want als ik zo beluister, hè, wordt er erg op de persoon gespeeld in Sliedrecht. Niet met Ton Spek. Ik denk van, wat is dat in Sliedrecht? Dat het inderdaad de persoon er zo'n breekpunt kunnen zijn in een coalitie.
2: Noem me iets in Sliedrecht wat wel goed gaat. Ik woon hier, ik kom er gelukkig niet vandaan, maar ik zie het wel als een paraplu-houding. Er gaat hier heel veel mis. Kijk, weet je, ik zou je nog één ding als voorbeeld noemen. Gisteravond hebben wij als eerste gebracht dat het COA een aanvraag heeft gedaan voor een vergunning, een omgevingsvergunning voor de asielzoekerslocatie dan bij de Zwijnskade. Nou, dat mocht kennelijk niet naar buiten komen, maar één ding, het was al 1 mei bekend bij de gemeente Sliedrecht. Dus ze hebben het een week al onder de pet gehouden.
1: Ja.
2: Nou, als je één ding wil hebben, dat je transparantie doet en dus vertrouwen wil terugvinden, dan moet je er open over zijn. En de afgelopen week was het een duidelijk debat en Spek heeft de gelegenheid gehad om de raad te informeren dat er een aanvraag lag. Nou, dat heeft hij niet gedaan, maar ik begrijp ondertussen dat er wel een paar boosheid bij Spek is dat het nu bekend is geworden. Want kennelijk mag je dat dus niet bekendmaken, maar het zou de gemeente Sliedrecht sieren als zij gewoon dat had bekendgemaakt. Het ligt er een week. Iedereen weet dat de raad heeft ingestemd met 250 asielzoekers in het centrum. Dat zijn er meer dan andere gemeenten toestaan. Dus 250 mogen er maximaal in Sliedrecht komen. Dan is dan een deal met allerlei buurgemeenten. En Harnissel heeft al gezegd, wij willen geen asielzoekerscentrum, want het zit op de rand van Sliedrecht en onze gemeenterand. Dus ja, weet je, er is heel veel gedoe, er is heel veel te regelen, heel veel projecten lopen. Het is een heksenketel in Sliedrecht.
1: Ja, ja. Maar als ik jou zo beluister, denk van, het is wel een dynamisch dorp.
2: Het is journalistiek, meer interessant, maar ik heb er anders wel werk aan.
1: Maar goed, gaat dit goed komen?
2: Nou, dat is even afwachten. Kijk, Sliedrecht nu en ProSliedrecht en PvdA lijken met elkaar erg met elkaar samen te werken en te spreken. Dat zou betekenen, als die een coalitie vormen, dat de SGP ChristenUnie na ruim 20 jaar niet meer zou kunnen meeregeren in Sliedrecht, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus niet meer in de college zouden zitten. Dat zou ook betekenen dat mogelijk de baan van Spek weg is, de baan van Kees Paas weg is. Nou, Roelen Beijdenwieter was al opgestapt. Dus je krijgt een heel nieuw college, waarbij alleen burgemeester Jan de Vries nog enige ervaring heeft. Maar zijn nieuwe wethouders, die hebben dat misschien helemaal niet. Dat zou heel goed kunnen. Dus, en ze zitten hier met heel veel moeilijke projecten, lopende projecten. Het zijn er meer dan 10 ondertussen. Die heel veel aandacht vragen. Ze vliegen het communicatief verkeerd aan. Nou, er is handen voor werk. En er moet iemand voor kritische communicatie op die communicatieinwerking gaan zitten zometeen. Want er is zoveel te communiceren. En ook dit gaat wel fout van dat SCOA weer.
1: Ja.
2: En dat is een gevoelig onderwerp. Ja, weet je, ik ben benieuwd. Ik kijk het een beetje ook met leden ogen aan, moet ik zeggen.
1: Ja, goed. Misschien is het aardig om het nieuwe college een cadeau te geven. De plaat communicatie van Cote en de Bie.
2: Dat zou een goeie zijn. Ja, ja, wie weet. Nee, het is spannend, Ben. En het is heel erg afwachtend hoe en wanneer ze hieruit komen.
1: Ja, nou, in ieder geval, jij houdt ons op de hoogte. Want het is, wat je zegt, interessant. Voor journalistiek gezien interessant wat daar allemaal gebeurt. Het is trouwens wel opvallend dat in Sliedrecht de SGP niet waarschijnlijk in het college terugkeert. Maar hetzelfde speelt zich ook in Hendrik-Ido-Ambacht. Dus er is iets gaande.
0: En in Papendrecht.
1: Papendrecht ook, ja. En daar is de PVV de grootste geworden. Ja, er is iets gaande.
2: Ja, nee, maar ze moeten ook kijken naar wat er gebeurd is. Hè. Kijk, in Sliedrecht zijn we nu 4 zetels gewonnen, van 2 naar 6. Dat zegt veel over hoe in het dorp wordt gedacht. Mensen willen verandering en daar moet je ook naar luisteren. En ik hoop dat de partijen daar allemaal oor naar hebben. En ook kijken hoe dat zit. Want alleen dan kun je een wens gaan vervullen van de bevolking. En in Papendrecht is het ook spannend. Hè? Dan heb je de PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht.
1: Ja.
2: Die misschien wel een college gaan vormen. Misschien. Nou ja, er zijn ontwikkelingen. En ook in Sliedrecht is dat het geval.
1: Ja, in ieder geval, jij houdt ons op de hoogte. In ieder geval, mooi, dank voor het heldere, kritische verslag, Peter Donk. En binnenkort spreken we elkaar ongetwijfeld.
2: Goed, tot dan.
1: Ja, dank je en een goed weekend, hè.
2: Ja, jij ook.

0: Ja, dan gaan we van Sliedrecht gaan we door naar Papendrecht. Want in Dordrecht slaan we gewoon even over, want daar is helemaal niets te vertellen. Want het is een gesloten oester, de coalitiebesprekingen. En dat zal stil blijven tot het of het niet goed gaat, of dat het de nieuwe college gepresenteerd kan worden over het nieuwe coalitieakkoord. Maar in Papendrecht, ja, daar gebeurt toch wel het een en ander. Hans, jij bent een man van Papendrecht.
1: Zeker.
0: Daar gebeuren een hoop tegenstrijdigheden, waarvan je denkt van, die combinatie had ik nooit gedacht.
2: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk in Papendrecht een verkenner gehad die een paar weken geleden op 13 april zijn verslag bekend maakte in de raad. En dat verslag werd door bijna alle partijen de prullenbak ingemieterd. En toen moest er opnieuw begonnen worden. En toen ging iedereen akkoord met een rol van de VVD die zeg maar het initiatief kreeg. De VVD wees een informateur aan. Dat werd Koen Bekking, VVD'er die kortstondig staatssecretaris geweest is in het kabinet Schoof. En deze meneer is gaan spreken met iedereen. Heeft een verslag opgeleverd van, als ik het me goed herinner, 2 kantjes A4. Dus dat was beklopt, zullen we maar voorzichtig zeggen. En daar werd een nieuwe combinatie in voorgesteld. En dat was die van, Peter Donk zei het daarnet al eventjes, PVV, VVD en Onafhankelijk Papendrecht. OP in het kort. En dat was, wij hadden dat al voorspeld in deze uitzending een week geleden, dat dat wel eens kon gaan gebeuren. Nou, dat is dus ook gebeurd. En de verrassende factor daarin is met name het Onafhankelijk Papendrecht. Want Ruud Lammers, de oprichter van de partij en ook de fractievoorzitter al sinds jaar en dag, had tijdens de vergadering van 13 april uitgebreid beargumenteerd waarom hij niet met de PVV in zee wilde. Argumenten als, het zijn allemaal zeer onervaren mensen. Bovendien willen wij ons aan de wet houden. En het is maar de vraag, het gaat om de spreidingswet daarbij, hè, of de PVV dat ook wil. En zo had hij nog een hele reeks argumenten. Nou ja, in de tijd tussen 13 april en afgelopen woensdag is die omgegaan. 180 graden, kun je wel zeggen. En dat zou dus getalsmatig die coalitie mogelijk maken. PVV, VVD en OP zouden samen 12 zetels hebben.
0: Ja, dat is een minimale meerderheid.
2: Een minimale meerderheid, want we hebben er 23 in de Papendrechtsraad. Dus dat is nog niet eens de helft plus 1. Dat is eigenlijk de helft plus een half, strikt genomen. En toch werd dat volgens de informateur de meest stabiele factor gezien. Het alternatief zou zijn, en dat is er, een groter aantal partijen. Nou, dat zou je kunnen zien als wat minder stabiel. Maar de vraag is of deze club zo stabiel wordt. Gezien een partij met 6 zetels, de PVV, die volstrekt uit onervaren mensen bestaat. En een OP dat al jarenlang meedoet in de Papendrechtsraad, wat dat betreft ervaring heeft. Maar als je achter in de wandelgangen hoort, dan zou er binnen de OP wel eens een hoop onvrede kunnen zijn over deze wending. Omdat andere mensen in de top, in de raad, hier eigenlijk niks voor voelen.
0: Nee.
2: Het zou gaan om Ruud Lammers, die heel graag in het college wil.
0: Jij bent van mening dat Ruud Lammers een drive heeft om wethouder te willen worden.
2: Ja.
0: En daardoor deze concessies heeft gedaan.
2: Dat heeft hij trouwens ook wel zo gezegd. Hij heeft daar nooit doekjes om gewonden. En dat is een volstrekt legitieme ambitie natuurlijk. De vraag is of dit zo gaat lukken. De fase waarin we nu zitten is een, we hebben een formateur. Dat is dezelfde Koen Bekking die ook de informateur was.
0: Ja.
2: En die drie betreffende partijen gaan nu kijken of ze er middels onderhandelingen uitkomen. En de vraag is natuurlijk, hoe serieus zijn deze onderhandelingen? De partijen zeggen in de raad natuurlijk, ja, die zijn heel serieus. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik daar op die stoel zat. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze onderhandelingen gehouden worden, zo van, en dat ze dan mislukken, en dat ze dan naar de PVV kunnen wijzen van, nou, zie je wel, het is niet gelukt, nou gaan we iets anders doen. Tegelijkertijd moet er dan gezegd worden dat in de afgelopen vergadering de stemming tussen de VVD en een paar andere partijen er niet beter op werd. Dat was met name de SGP. Artjan Boersma is fractievoorzitter van de SGP in de raad, 2 zetels overigens. En die voelde zich toch wel gepiepeld. Dat woord gebruikte hij niet. Hij vond wel het verslag mistig, alles behalve transparant. Hè, want de keuze voor deze coalitiemogelijkheid werd helemaal niet echt onderbouwd. Dat was dus een aantal weken geleden reden om te zeggen, hup, weg met dat rapport. Maar nu is het kennelijk oké. Okay. Hij verwijt de VVD dat ze in het openbaar niks zeggen, maar achter de schermen zeggen, met de SGP willen wij niet. Vindt Boersma, zeg het dan gewoon maar openlijk in het openbaar. Dat is het trouwens ook afgelopen woensdag niet gezegd. Dus daar is oud zeer, en dat geldt ook wel voor een paar andere partijen, van ook ten opzichte van het OP natuurlijk, dat gedraaid is. Van, kortom, als deze poging zou mislukken, en dat weet ik niet, ik ga niet voorspellen of die gaat lukken of niet. Ik zou het niet weten. Maar stel dat die mislukt, dan wordt het nog een hele kluif om daar iets anders van te bakken.
0: Ja, maar nu hebben we natuurlijk de afgelopen jaren hebben we inderdaad in Papendrecht een colleges gehad en eigenlijk waar steeds D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en OP buiten vielen.
2: Ja.
0: Tussen die partijen was er een soort commitment waar ze gezamenlijk...
2: De afgelopen 4 jaar hadden ze een soort samenwerkingsovereenkomst, ja.
0: Lopen OP nu het risico dat ze en de geloofwaardigheid aan de ene zijde verloren hebben en ook aan de andere zijde?
2: Ja, ik ben heel benieuwd wat dit gaat doen met de geloofwaardigheid van Onafhankelijk Papendrecht. Onafhankelijk Papendrecht stond natuurlijk dus bekend als een lokale partij, die toch wel, laten we zeggen, sympathie had met de linkerzijde van de raad. Vandaar ook die samenwerking die er bestond met GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. Nu kiest Ruud Lammers althans voor een poging tot een rechtscollege. Sommigen zeggen zelfs radicaal rechts. Dan denk je toch van, ja, wat moeten we daar nou mee? En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar zo naar kijken. Van, nou, daarom had ik niet op hem gestemd. Maar goed, dat speculeren, dat weet ik natuurlijk niet. Dat zal bij volgende verkiezingen moeten blijken. Maar ja, die zijn nog 4 jaar weg. Dus wat dat allemaal is, dat weet niemand.
0: In ieder geval, als ik het hoor, ook daar is de dorpspolitiek hard bezig.
2: Ja, zeker. En de uitkomst, ja. Weten we niet hoe lang dit proces gaat duren. Er is bij mijn weten geen termijn vastgesteld nu. En wat de uitkomst gaat zijn, dat het zou dus zomaar kunnen zijn, overigens, en dat maakt deze poging toch wel extra bijzonder, dat Papendrecht de tweede gemeente in Nederland wordt waar een PVV-wethouder komt. In Pekela schijnt dat ook aan het gebeuren te zijn. En wij zouden ons daar in dat hele kleine rijtje kunnen aanschuiven.
0: Ja.
2: Daar zijn sommige mensen heel blij mee en anderen weer helemaal niet, zoals je dat kunt verwachten.
0: Dan krijg ik bij Papendrecht toch een historisch plekje in de politieke geschiedenis.
2: Nou, het werd tijd.
0: Kijk. Oké, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de inhoud van het programma. Want veel verder is er op dit moment politiek gezien niet te beleven. Ik wil nog even een melding doen, even iets aan een heel andere orde. Omdat het toch inderdaad wel opvallend is dat afgelopen week... We weten van de repetitieruimte van N3, die moest sluiten wegens de brandveiligheid van de gemeente. En daar was nog geen alternatief voor gevonden. Dus ze hebben hier en daar onderdak gevonden. Verschillende groepen die repeteren. De drumschool Lens. Is er toevallig wel weer ingebroken in dat pand. En de instrumenten die er stonden, die zijn dus allemaal ontvreemd. Kortom, men is hard op zoek naar andere ruimtes. En ondertussen wordt het gebouw gewoon geplunderd.
2: Wat je natuurlijk doet vermoeden van, goh, zou alle aandacht die aan dat gebouw besteed is in verband met het feit dat ze eruit moesten, mensen op een idee gebracht hebben?
0: Waarschijnlijk wel, maar in ieder geval, het is wel triest voor de muzici die hun instrumenten kwijtraken.
2: Zonder meer.
0: Charlie Kroes, degene die het aan de bel heeft getrokken, die is naast haar op zoek een andere ruimte. Ja, goed, en ze moeten weer nieuwe instrumenten gaan aanschaffen. In ieder geval, dit is even terzijde en dan laat ik nu verder de muziek helemaal aan jou, Hans.
2: Dankjewel, dat gaan we doen. En we gaan beginnen met Paul Young en het is Senza una Donna.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Actievoerders van Geef Tegengas hebben de havenspoorlijn bij Hoogvliet geblokkeerd. Zo'n 20 tot 25 demonstranten hebben zich aan de rails vastgeketen ter hoogte van de Vondelingenplaat. Er kan geen goederentrein meer langs. De politie is erbij, maar grijpt vooralsnog niet in. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse haven wapens naar het Midden-Oosten gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, vindt Geef Tegengas. De organisatie demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Premier Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Tot en met 14 mei gaat hij langs Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Jette praat onder meer over de achterstelling van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ten opzichte van andere Nederlandse gemeenten. Zo zijn er daar geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget en meerdere middelbare scholen op de eilanden voldoen niet aan de basiskwaliteit. 1 op de 3 inwoners van de eilanden leeft in armoede. Het kabinet wil 30 miljoen euro steken in een hoger sociaal minimum. De autoriteiten van Panama zijn alert nu een 21-jarige Nederlander naar het land is gereisd met mazelen. De man heeft koorts, huiduitslag en hij hoest. De man staat onder medisch toezicht. Er zou ook een Zwitserse vrouw met mazelen het land zijn binnengekomen. Panama neemt de zaak hoog op om verdere verspreiding te voorkomen. Want in het land zijn sinds 1995 geen gevallen van mazelen meer gemeld. Op een Amerikaanse cruise in de Cariben hebben zeker 115 opvarenden het norovirus opgelopen. Ze hebben last van braken en diarree. De 100 passagiers en 15 bemanningsleden zijn afgezonderd van de rest van de opvarenden van de Caribbean Princess. Het schip vertrok eind vorige maand uit Florida en keert aan maandag weer terug. De meeste mensen die norovirus oplopen zijn daar een paar dagen goed ziek van, maar voor de meeste mensen is het verder ongevaarlijk. Het weer vandaag veel zon, ook wat stapelbewolking. Het is 20 graden vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen een dag met zon, maar ook toenemende bewolking blijft droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg een file van 5 kilometer. Vertraging is 5 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ja, dat we er zijn. Goedemiddag allemaal. Welkom bij Grenzeloos Weekend. Bij jou in de buurt op de radio een uur lang gezellige muziek, nieuws en informatie. En twee dames die er altijd bij zijn, zijn er ook vandaag. Ga, Floortje.
1: Hallo.
0: Nou, vakantietijd en alles is voorbij. Dus, ja. Hoe was je week?
1: Ja, wel prima. Ja, ik wilde eigenlijk nog wel wat dingen gaan doen, maar dat liep een beetje in het water doordat ik een blessure had.
0: Dat meen je niet.
1: Dus toen heb ik, ja, ik ben gewoon naar school gegaan en verder zo min mogelijk gedaan eigenlijk.
0: Juist.
1: Ja.
0: Dus het was net een vakantie. Je hebt niks gedaan.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik moest wel naar school.
0: Dat dan wel. Dat was wel goed voor je. Heb je ook nog wat geleerd?
1: Ja hoor, vast wel.
0: Gelukkig maar. Nou, ja, ik weet nog wat toen ik op jouw leeftijd naar school ging. Ik heb helemaal niks geleerd. Nou zit ik hier zo. Meren.
2: Ja.
0: Het kan ook verkeerd gaan dus.
2: Dat is zeker een mogelijkheid, ja.
0: Je weet, ik ben het verkeerde voorbeeld.
2: Ja.
0: Nou, dus, jij hebt het beter gedaan?
2: Dat hoop ik wel,
0: wat
2: ja.
0: Heb je gedaan van de week?
2: Even naar de Efteling geweest.
0: Ah nee joh, dat is toch geen school?
2: Het was op 5 mei, dus we hadden vrij.
0: Waarom is tegenwoordig iedereen maar vrij op 5 mei?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Oké, maar dan hoor je de vrijheid te vieren.
2: Ja.
0: Ja, heb je niet gedaan.
2: Jawel.
0: Ja, in vrijheid naar beneden vallen, zeker met de baron.
2: Leuk toch?
0: Ja, ik snap het wel. Nee, hey, over vrijheid gesproken, vrijheid herdenken en nog veel meer van die dingen. Dat is iets voor deze tijd. Daar gaan we straks over praten. De echte generaal-majoor, die is hier in de studio. We moeten straks allemaal in de houding gaan staan en yes sir roepen en dat soort van dingen. Dus oefen vast zo meteen eventjes. We gaan ook praten over iets heel anders. Dan pakken we even een speakbriefje erbij. De Europa Run is over 2 weken. Dat zou je weten, want dat is dan ook op de radio te horen. En het is 35 jaar, Europa Run. En we gaan met iemand praten die er al vanaf het begin bij was. Die er heel veel over kan vertellen. Hij krijgt 5 minuten, dus gaat er helemaal niks worden natuurlijk. Het nieuws uit de buurt hebben we voor je. En voor de rest natuurlijk de gezelligste muziek. Gezellige technicus, dat is Timo. En die heeft voor ons de muziek gedraaid van Shawn Mendes.

0: Het is helemaal niet aardig om te zeggen, Olivia Rodrigo. Drop dead. Weet je nog, ooit eens had je die Amy Allen. Die zong met een heel lief stemmetje, fuck you. Dat klonk heel lief, maar de tekst, dat was natuurlijk helemaal niks. Nou, zoiets is dit ook met drop dead. Je denkt, wat een leuk plaatje. Nou, dat is helemaal niet aardig. Afgelopen week konden we weer herdenken en de vrijheid vieren. Het zijn de dagen dat je weer weet wat militairen voor ons doen. Over een paar weken dan mogen we ze ook weer ontmoeten, dan is het Veteranendag. En generaal-majoor Jan-Paul Appon weet daar alles van en daarom is die studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, om maar eens eventjes terug te denken. We mogen dan eindelijk weer eens in deze barre tijden militairen gaan herdenken. Ja. Het is volgens mij wel een soort van nodig aan het worden, want we waren het een beetje kwijt, het gevoel.
1: Ja, dat is een hele goede... Of het gevoel helemaal kwijt waren, dat durf ik niet te zeggen. Maar je ziet wel dat heel veel dingen in de wereld om aandacht schreven. En dan kan het zomaar zijn dat de vrijheid en wat daarvoor nodig is, dat wat naar de achtergrond verdwijnt.
0: Ja, dat is natuurlijk het nadeel tussen aanhalingstekens van 80 jaar vrijheid. Maar het voelt een beetje anders vandaag de dag.
1: Eens. En dat heeft denk ik alles te maken met wat er in de wereld gebeurt. Heel veel brandhaarden. Een aantal grote oorlogen. Grote conflicten. Instituties die niet meer de positie hebben die ze hadden. Dus het is best heel ingewikkeld aan het worden in deze tijd. En dat bedoel ik, daarmee schreven heel veel dingen om aandacht. En het is goed om soms even terug te gaan naar hoe we daar in Nederland mee omgaan en waarom we in Nederland de vrijheid hebben die we hebben met elkaar.
0: Zeker. We herdenken en we hebben herdacht de afgelopen week. Maar wie of wat eigenlijk?
1: Ja, ook dat is een hele interessante discussie, ook nationaal. Hè.
0: Dat is een hele discussie, ja.
1: Ja, we herdenken zeg maar, de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en de daaraan gerelateerde conflicten. Mm-hmm. Maar ondertussen ook Nederlandse militairen die omgekomen zijn in alle missies die nadien tot op de dag van vandaag zijn uitgevoerd. En dat varieert van Srebrenica tot Afghanistan. We zitten nog in Irak op dit moment en wat andere plekken. Dus eigenlijk dat hele scala valt nu onder de rijkwijde van het herdenken op 4 mei.
0: Ja, dus ook de recente militairen, tussen aanhalingstekens, opnieuw, zoals jij.
1: Ja, eens. Nou ja, ik zit hier gelukkig nog in levende lijven. Hè, dus in die zin. Maar ik ben in Afghanistan geweest. 6,5 maand. En in de periode dat Nederland in Afghanistan een bijdrage heeft geleverd aan de coalitie, zijn we toch ruim 25 collega's daar kwijtgeraakt. Ja.
2: Denkt u dan aan hun op 4 mei?
1: Jazeker. Hè. Er waren van die 25 collega's zijn er in ieder geval 2 die ik persoonlijk heb gekend. En dan heeft dat toch even een bijzondere plek in je hoofd, maar zeker ook in je hart. Dus die komen wel dan in mijn gedachten voorbij. Ja.
2: En dan, nou ja, u bent hier nog. Veteranendag is in een aantal weken. Wat wordt daar dan gevierd? Wat is daar te doen?
1: Ja, de Veteranendag is eigenlijk een blijk van waardering voor de veteranen. En dat gebeurt op 27 juni landelijk. Dan is de landelijke Veteranendag en de nationale Veteranendag in Den Haag. En de week daarvoor, we doen altijd een week daarvoor in Ridderkerk, hebben we onze lokale Veteranendag. En die wordt ons eigenlijk aangeboden door de gemeente Ridderkerk. En dat is een blijk van waardering voor de veteranen van Ridderkerk.
0: Even voor de goede orde, natuurlijk bij ons in de buurt, bijna alle gemeenten hebben een Veteranendag. Hè?
1: Ondertussen zie je dat inderdaad steeds meer. Dat klopt helemaal, Aad. En ook de veteranen van omliggende plaatsen zijn van harte welkom. We nodigen elkaar altijd wel een beetje uit. Ja, en dan proberen we met een boeiend programma iets te bieden voor die veteranen, maar daarmee ook dat zichtbaar te maken voor anderen in onze gemeente.
2: Dus de rest mag ook komen kijken?
1: Iedereen mag komen kijken. We hebben allemaal activiteiten waar de meeste veteranen echt te oud voor zijn. Dus daarom is het goed als er ook heel veel andere mensen komen kijken en met ons meegenieten.
2: Ja. Denk je dat we het ooit gaan leren? 81 jaar vrijheid is natuurlijk al best wel lang. Gaat het nog langer worden?
1: Ja, ik heb goede hoop dat die vrijheid zeker nog langer gaat duren. Maar ik denk ook dat we daar steeds meer voor zullen moeten doen met elkaar. Omdat het steeds minder vanzelfsprekend wordt. En daarom is het belangrijk om toch steeds even terug te grijpen van wat heeft het gekost om tot die vrijheid te komen? En ik heb in een ander interview ooit gezegd van ja, we hebben met elkaar regels nodig. Als je met elkaar samenleeft, dan moet je kaders aanbrengen. En je ziet dat steeds meer mensen daartegen aanschoppen. En het moment dat ik mijn vrijheid zeg maar neem ten opzichte van jou, dan beperk ik jou waarschijnlijk in jouw vrijheid. En in een maatschappij die steeds individualistischer wordt, zie ik dat heel, heel erg schuurt. Want je wil allebei graag een prachtig leven hebben. Maar dat betekent dat je ergens ook grenzen moet aanbrengen. Want we kunnen niet allemaal alles hebben. We zullen echt wat dingen moeten delen met elkaar. En dat vind ik wel een steeds grotere uitdaging. Maatschappelijk, gewoon in de Nederlandse maatschappij. Maar ook als je op wereldschaal kijkt.
2: Doet u daar dan persoonlijk, probeert u daar nog verandering aan te brengen?
1: Ja, zeg maar in mijn cirkel van invloed, hè, zoals je die kunt noemen, probeer ik wel toch ook die boodschap over te brengen. Weet je, ik heb laatst berekend, hè, 1 dag oorlog in het Midden-Oosten. Ik kom voor een andere organisatie, kom ik regelmatig in Zambia om daar scholen en klinieken te bouwen. 1 dag oorlog in het Midden-Oosten kan ik 25.000 schooltjes in Zambia bouwen. Dat is even de orde grootte waar het over gaat. Dus die enorme ongelijkheid, ja, dat is per definitie leidt dat tot conflict, tot ongelijkwaardigheid. En als we daar iets in zouden kunnen veranderen, dan zou de wereld wel echt heel anders uit gaan zien.
0: Liever dan dat we nu wat meer met elkaar liefdevol omgaan, of dan toch maar het geld goed gaan gebruiken. Want het zijn eigenlijk 2 verschillende dingen, maar de reden is hetzelfde.
1: Voor mij zit dat heel erg in het verlengde van elkaar. Mm-hmm. Kijk, als je de ander voorop durft te stellen, of de ander in ieder geval gelijkwaardig durft te zien, en die ook durft en wilt ondersteunen met whatever tijd, geld, aandacht, advies, dan denk ik dat je in jouw omgeving dingen kunt veranderen. Ik zeg altijd, ik kan niet de hele wereld veranderen. 1 mens kan niet de wereld veranderen, maar jij kunt wel de wereld van 1 mens veranderen, of van 2, of van 10, of van een dorp. Ja. En als we dat allemaal doen, dan heb ik nog steeds goede hoop voor deze wereld. En dan word ik wel naïef genoemd hier en daar, maar die titel die neem ik dan met plezier aan.
0: Dat wel. Dat valt onder de functie, denk ik. Generaal-majoor. Is dat zo dat de mannen, wij kennen elkaar, daarom zeg ik je natuurlijk heel onbeleefd, maar de mannen die zijn wel wat anders. Wat zeggen ze tegen jou als soldaat zijnde?
1: Generaal.
0: Generaal?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ja, even voor de goede orde. En dat soldaat Aad meldt zich, dat klopte dan nog wel.
1: Dat klopte zeker, soldaat Aad.
0: En daar zal het ook bij blijven, denk ik. Ja, nou, dan weer schoppen zeker nu.
1: Komt allemaal goed.
0: We hebben herdacht, en dat was heel mooi en belangrijk. We kijken heel even nog vooruit. Veteranendagen die eraan zitten te komen. Wat is er voor het gewone volk, die eigenlijk helemaal niet bekend is met alles wat militair is, het mooiste om daar dan toch bij te zijn?
1: Ja, ik denk de verhalen uiteindelijk. Hè. En de verhalen die kunnen we vertellen, en dat zullen we ook doen in verschillende toespraken. Hè. Maar we kunnen de verhalen ook ophalen. En ik daag en nodig de mensen altijd uit in mijn korte toespraken om met de veteranen die aanwezig zijn in gesprek te gaan. Wat heeft u gedreven om dit te doen? Wat heeft het u gebracht? Wat heeft het u gekost? En dan krijg je meer beeld en geluid bij de diepere doorwerking van wat sommige mensen hebben ervaren. Ik ben in Afghanistan geweest, ik heb de ervaring opgedaan, ik heb geen traumatische dingen meegemaakt. Mm-hmm. Maar het was best heel spannend hier en daar. Maar er zijn ook veteranen die echt in stevige gevechtssituaties zijn geweest. En dat doet iets met je, voor de rest van je leven vaak. Mm-hmm. En sommigen gaat het zover dat ze een posttraumatisch stresssyndroom hebben opgelopen. En het effect daarvan is heel verstrekkend op alle lagen van het leven. En als je daar wat meer van te weten komt en wat dat dan doet met mensen en wat dat dan doet met de omgeving, dan denk ik ga je ook anders kijken naar dat soort dagen en naar herdenken. Hè. Dus de verhalen ophalen, dat vind ik het meest belangrijk. En daaromheen hebben we allemaal leuke activiteiten. We hebben een soort van standaard recept ondertussen met dingen die gewaardeerd worden door ook het publiek. Met muziek, met optredens, met frietpoffertjes, noem het allemaal maar op. Maar die verhalen, die moeten verteld worden en die moeten we proberen op te halen met elkaar.
0: Gaan we doen. Juni zijn ze over het algemeen, hè, de veteranendagen.
1: Ja, dat klopt.
0: Die van de meeste wel. Van harte aanbevolen dus. Jan-Paul Appon, bedankt voor je uitleg.
1: Heel graag gedaan.
0: Graag voor nog eens een keertje. En wij gaan een plaat draaien van Waylon. En wat Jan-Paul zei, dat is waar. Laten we lief zijn voor elkaar. Want het leven is te kort.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. In Hoornaar hebben leerlingen van 2 scholen en een putterspeelgroep samen 8.500 euro opgehaald voor Stichting Jarige Job. Dat gebeurde tijdens een sponsorloop. Stichting Jarige Job helpt kinderen die door armoede geen verjaardag kunnen organiseren. Met de opbrengst kunnen 247 kinderen in Nederland alsnog hun verjaardag vieren.
2: De website Sliedrecht24 meldt. In Sliedrecht wordt de komende maanden gewerkt aan een nieuw veiligheidsplan voor de komende 4 jaar. Daarin legt de gemeente vast welke maatregelen nodig zijn om Sliedrecht veilig en leefbaar te houden. Voor het opstellen van het plan vraagt de gemeente ook de mening van inwoners. Zij kunnen aangeven hoe veilig zij zich voelen en welke problemen zij in de buurt belangrijk vinden. De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met 21 mei.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand aangehouden voor de zware mishandeling gisteravond van een imam in Maassluis-West. Vanochtend is in Vlaardingen een 23-jarige man uit Maassluis opgepakt. Waarom hij de imam gisteravond klappen gaf op de Beethovenlaan in Maassluis, dat weet de politie nog niet. Gisteravond zei de politie dat de 57-jarige imam met een scherp voorwerp zou zijn gestoken, maar dat blijkt niet te kloppen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de blokkeerders van de havenspoorlijn opgedragen om te vertrekken. Als ze niet vrijwillig weggaan, worden ze door politieagenten losgemaakt en aangehouden. Vanochtend hebben zo'n 20 tot 25 demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas zich aan de rails vastgeketend ter hoogte van Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Er kan geen goederentrein meer langs. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse haven wapens naar het Midden-Oosten gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, zegt Geef Tegengas. De groepering demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Het House Festival Music On in Amsterdam-Oost is op de valreep afgelast. De gemeente heeft de vergunning voor een tent in het Meerpark ingetrokken. De tent voldeed niet aan de veiligheidseisen, zegt de gemeente. Er is nog gesproken over aanpassing en extra veiligheidsmaatregelen, maar die konden de gemeente niet overtuigen. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers komen dansen. In Rusland is de jaarlijkse dag van de overwinning soberder van start gegaan dan in andere jaren. Op het Rode Plein in Moskou is de traditionele militaire parade gehouden, maar zonder groot vertoon van militair materieel. De opzet is dit jaar kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel houdt de Russische president Poetin zijn gebruikelijke toespraak en er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Op aandringen van de Verenigde Staten duurt het bestand tot en met maandag. Op de dag van de overwinning wordt de overgave herdacht van Nazi-Duitsland aan de Sovjet-Unie. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt vandaag 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen zon, toenemende bewolking, blijft wel droog en dan wordt het 19 graden.

0: nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Waterschap Hollandse Delta houdt vandaag opnieuw een open dag. Bezoekers zijn welkom bij het hoofdkantoor in Ridderkerk en bij een rioolwaterzuivering. Belangstellenden kunnen kennis maken met het werk van het waterschap via rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Zo zijn er onder meer slootjeslessen, een mini-dijkwachttraining en een fietssafari langs verschillende waterwerken.
2: Op de site van RTV Ridderkerk lezen we. In Ridderkerk zijn de afgelopen weken op meerdere plekken nieuwe bijenhotels geplaatst. De gemeente wil daarmee extra nestplekken creëren voor wilde bijen en andere bestuivende insecten. De nieuwe bijenhotels staan in parken, bermen en andere groene gebieden verspreid door de gemeente. Met deze aanpak wil de gemeente bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor bijen en andere bestuivers.
1: Weekblad De Brug schrijft over. De gemeente Dordrecht en het Albert Schweitzer ziekenhuis zetten een belangrijke stap richting nieuwbouw van het ziekenhuis. Het college wil de volledige middenzone van het gezondheidspark aanwijzen als mogelijke locatie voor een toekomstbestendig ziekenhuis. Door deze plannen kunnen ongeveer 720 geplande woningen op die plek voorlopig niet doorgaan. De gemeente zegt dat die woningen op andere locaties in Dordrecht gecompenseerd zullen worden. Onder meer met tijdelijke sociale huurwoningen.

0: idee hoe die plaat eigenlijk heette. Er werd iets geroepen, maar wat ze nou zeiden. Take That was dat in Grenzeloos Weekend. Over 2 weken dan is er weer een Europa-run, alweer de 35e. Het begon ooit eens met een simpele weddenschap. Lopen naar Parijs. Arie Wezemi, voormalig persverlichter bij de Europa-run, was er toen al bij. Arie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, wat weet jij nog van het begin?
1: Voor mij was het begin een gesprek bij een van de 2 oprichters, Peter van der Nooit, thuis. En allemaal wilde ideeën, prachtig naar Parijs gaan lopen. En ze hadden een route op echt van die kladblokjes van de HEMA gemaakt. En dat moest het worden. Ik vond het heel avontuurlijk. Maar eerlijk gezegd geloofde ik er niet in dat het lang zou duren. Maar je ziet het, hè, 35 jaar.
0: Ja, het is niet normaal. Was je eigenlijk al gelijk in het hele eerste begin betrokken bij deze weddenschap?
1: Ja, ik was er echt direct bij betrokken. En ik ben 1 keer met een team mee geweest. Maar wel als voorlichter. Maar ik heb bij een team in de bus gezeten.
0: Oh, niet gelopen.
1: Ik heb wel eens korte stukjes meegelopen. Maar we hebben de afspraak gemaakt dat de organisatie geen gekke dingen zet. Om niet gaan meelopen of zo. Want als er iets mis zou gaan, dan zou er iemand in de organisatie uitvallen.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb wel eens korte stukken meegelopen, maar niet heel Europa,
0: nee. Nee, ik dacht de organisatie te kennen. Maar ze blijken dan toch voorzichtiger geweest te zijn dan dat ik me herinner.
1: Ja, nou inderdaad, ben ik ook blij mee.
0: Ja, ja, zeker. Toen het nog allemaal zo pril was, hè, en natuurlijk een weddenschap en allemaal met heel weinig mensen begonnen. Hoe was die sfeer toen?
1: Ja, geweldig. Wij hebben afgelopen donderdag een reunie gehad. En dat was wel heel leuk. Er zaten ook 2 mensen minimaal bij die ook bij het begin waren. Bij de allereerste roperen. 1 vrouw van Sparta, het Sparta-team. En 1 vrouw die komt ergens anders vandaan. Die liep de eerste keer. En ze hadden allebei hetzelfde verhaal. Van ja, je weet geen idee wat er gaat gebeuren. Mobiele telefoons had je niet. Dus communicatie onderweg was ook onmogelijk. En ik kreeg daar al de wildste verhalen. Dat mensen in lantaarnpalen of bomen klommen. Om te zien of de volgende loper er al aankwam. Of ze afgelost konden worden. Nou, dat is echt werkelijk te gek. Je kunt in deze tijd niet voorstellen dat je over zo'n afstand kan lopen en zonder met elkaar in contact te komen. Dus zonder mobiele telefoon. Maar het is gegaan en we kwamen onder de Eiffeltoren uit.
0: Ja, dus je hebt nog de goede weg gevolgd ook. Maar ja, dat ding zie je overal staan natuurlijk.
1: Ja, maar ik weet er zelf ook nog van punten onderweg. In de route stond op een zeker moment in Frankrijk dat we langs een cafeetje zouden komen. Dat lag net buiten een dorp. Daar stond een naam van een bepaald biermerk op. Daar moest je naar rechts en gelijk naar links. Ik weet dat ik er zeker 4 of 5 keer heen en weer ben gegaan om te kijken of het het goede pad was. Maar dat bleek een landwerkje te zijn. Dus puur zand. En daar moesten we dus doorheen. Ja, dat, ook dat, als je niet kan communiceren met iemand, dan weet je niet of dat goed is. We zijn er maar ingegaan en dat bleek juist te zijn.
0: Ja, wie verzon dat eigenlijk allemaal toen om dat zo te lopen? Of liep je maar wat?
1: Nee, die eerste route die is gemaakt door de mensen die het in het begin hebben opgezet. Peter en Sjaak. En wat mensen eromheen. Je moet bedenken dat in het begin was het, ik denk wel 80% politie Rotterdam. Die in de organisatie zat en een hele hoop dingen op zich nam. Dus het zal me niet verbazen als motorrijders van de politie die eerste route hebben opgezet. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Ja, jij was erbij betrokken. Dus als iemand het weet, dan moet je dat weten.
1: Ja, maar de eerste keer was voor mij ook. Ik zeg al, het was.

0: tegen elkaar aan. En toen mochten we uitwijken naar een grotere ruimte in dat politiebureau. We hadden dit ook totaal niet gedacht.
1: Zo zie je dan maar wat er allemaal gebeurt aan spannende zaken en hoe mooi iets kan worden.
2: Mag ik vragen, ja, waarom was jij eigenlijk toen al bij? Je was toch geen politieagent volgens mij?
0: Nee, maar ik werd door Peter van der Nooit gevraagd. Ik kom uit de journalistiek. En ik had bij bepaalde dingen nog wel eens iets van me laten horen. Op radio en ook met krantenstukjes en dergelijke. En de tamtam werkt altijd. Dus zo is die achter mijn naam en adres gekomen.
1: Zo zie je nou maar. En wat was jouw rol eigenlijk in dat alles, in het verloop van die jaren roperen?
0: In het begin hadden we geen bestuur, wat dan ook. We waren met een klein groepje en wij organiseerden de roperen. Dus je deed van alles en nog wat. Maar al heel gauw was de bedoeling dat ik voor de publiciteit ging, voor de PR in de breedste zin van het woord ging. En dat heb ik gedaan. En de tweede roperen is het, dacht ik, dat we de NOS erbij hebben gehad met het journaal. Alleen toen was bij de Euromast nog werden prachtige opnames gemaakt voor het journaal. Maar die mannen moesten heel gauw weg, want er was iemand overleden. En daar moesten ze ook een item over maken. Dat hoorden ze ter plekke. Dus dat was jammer dat ze verder niet meegingen. Maar daarna hebben we genoeg publiciteit gehad, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar het kan altijd meer, hè? En zo in de loop van de jaren is natuurlijk van alles gegroeid, ook de publiciteit. Denk je dan bij jezelf wel eens van, nou, wat er allemaal in die periode is gebeurd, dat is een beetje uit de hand gelopen, of het had wel meer mogen zijn zelfs?
0: Nou, wat publiciteit betreft had het meer mogen zijn, maar ik zeg wat ik altijd al zeg, ik hou veel meer van de lokale en regionale publiciteit dan van landelijk. Want landelijk, dat is vaak een soort behang. Mensen luisteren ernaar of kijken ernaar op de achtergrond. Maar regionaal en lokaal, daar denken mensen, hopen mensen iemand uit de omgeving te horen of te zien. Dus dat komt veel meer binnen. En ik denk dat we ons daarin vergist hebben, want ja, ik werkte ook. Ik kon ook niet alles doen. Maar als we meer mensen hadden gehad die langs de hele route al die lokale of regionale kranten, omroepen konden bezoeken, hadden we denk ik meer publiciteit gehad. Maar ja, de grote hebben ook genoeg gedaan. Hè? RTL, SBS, bijna ieder jaar. NOS, de tijd dat ik het deed, ook heel erg vaak. Dus ik heb echt niet te klagen.
2: Nee. Nou, van die cameraman van RTL weet ik nog wel dat nu nog steeds de remsporen in Frankrijk op de weg staan. Die dacht even over te kunnen steken bij die gekke Fransen. Dat is een heel ander verhaal. Arie, je bent geen woordvoerder meer intussen, hè? Maar je bemoeit je nog wel met alles van de roperen. Waarom doe je dat eigenlijk?
0: Ik ben opgehouden op een zeker moment. En eigenlijk ik ging verhuizen naar Friesland en de afstand werd te groot. Maar toen werd ik gevraagd, al het eerste jaar dat we in Friesland woonden, of ik wilde helpen bij de call single, bij de finish. Gewoon mijn ervaring inzetten, mijn netwerk ook inzetten. Nou, dat ben ik gaan doen. En daar ben ik bijgebleven. Dus ik sta nu nog bij de VIPs. En ik doe nog wat andere dingen op de call single dit jaar weer.
2: Nou, dan hoop ik jou over 2 weken de hand te mogen drukken als wij weer rode finish heen komen.
0: Ja, ik ga. Kijk, je geeft mij van tevoren even een centje. Van we zijn er bijna, want dan kom ik gewoon onder de poort waar jullie doorkomen. Want ik sta normaal bij de VIPs, dus achter dat grote hek.
2: Nee, maar wij zijn toch allemaal VIPs als roper, René?
0: Precies, dat vind ik ook. En daar hadden we het bij de reunie van de week ook over. Iedereen moet er kunnen komen. En ik denk dat de lopers, de fietsers, de hele teams, iedereen belangrijker zijn dan de belangrijke mensen tussen aanhalingstekens die bij de VIP staan.
2: Mooie woorden. We moeten het helaas bij houden, Arie. Volgende week dan spreken we trouwens met Leslie. Leslie Wolters is directeur van de Stichting Roperen. Die gaat volgende week dan vooruitblikken in plaats van terugblikken. Ik hoop dat jij in ieder geval mooie terugblikken hebt. En dat je ook zeker straks kan vooruitblikken naar een mooie finish over 2 weken.
0: We gaan elkaar zien op de call single.
2: Die kans zit er zomaar in. Bedankt voor je tijd. Een bijzonder grenzeloos weekend.
0: Graag gedaan en tot gauw. Hoi.
2: Frieslaan boppen. Nou, daar moet je nog even aan wennen, denk ik. Dat was Fries, Arie. Friesland boven. En ook daar moeten ze de roperen leren kennen trouwens. Maar dat komt wel goed. Het is grenzeloos weekend. En over 2 weken is het dan eventjes wat anders. Want dan hebben we de roperen.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. In Rijswoord wordt opnieuw aandacht gevraagd voor een minder bekend moment uit de Nederlandse geschiedenis. Op 15 mei 1940 werd daar de overgave van Nederland aan Duitsland officieel ondertekend. Schrijver Pascal Oranje verwerkt dit historische moment in zijn trilogie Het Kind van de Vorstenburg. In de boeken verbindt hij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog met het persoonlijke verhaal van twee dove hoofdpersonen.
2: Het is heel bijzonder en dat schooltje dat staat nog steeds in Rijswoord. En dat is een museum geweest eigenlijk meer dan dat het is. Want de gemeente Ridderkerk heeft dat opgekocht een paar jaar geleden. Van de man die in de tijd uit het museum begon. En toen zag je dus die ondertekening van die capitulatie ook echt in de vorm van poppen die dat deden. Leven ze echt eigenlijk. Bijzonder om te zien. Het moet wel terug gaan komen. Maar wanneer ze dan dat allemaal klaar hebben, dat museum, dat moet weer verbouwd en aangepast en toestanden. En we hoorden de generaal net ook vertellen over het verleden. Dat schooltje in Rijswoord, daar werd natuurlijk de capitulatie ondertekend. Dat was een historisch moment, dames.
1: Ja, heel erg.
2: Was heel bijzonder. Ik was er ook niet bij hoor, want het was voor mij net zo raar om daarvan te horen in vredestijd als voor jullie. Maar het zijn gekke tijden tegenwoordig.
1: Ja.
2: Even iets om over na te denken. Nou, we geven de mensen weer een boodschap mee thuis. Wij zijn bijzonder opvoedkundig met grenzeloos weekend, dat je dat maar weet. Maar we moeten toch wel afscheid gaan nemen. Floortje, het wordt van de week minder lekker weer. Wat gaan we dan nog doen?
3: Ik heb net gehoord toevallig dat een vriendin van mij is aangenomen bij de broodafdeling van de Appie. Dus ik denk dat ik daar maar even naartoe moet.
2: Dat is een heel goed plan.
3: Ja, even naar Zwijndrecht.
2: Paar krenten. Oh, een Zwijndrecht ook nog.
3: Ja.
2: Wanneer ga je erheen?
3: Zeg fietsen. Geen idee eigenlijk. Dat zie ik nog wel even. Ja.
2: Nou, neem een krentenbol mee.
3: Ja, dat is goed.
2: Altijd lekker. Mira.
1: Ja, een aantal weken geleden had ik dat theaterproject.
2: Ja.
1: Daar krijg ik als het goed is dinsdag mijn feedback van. Dus daar
2: niet.
1: Heb ik heel veel zin in.
2: Je gaat ons op de hoogte houden. Hè?
1: Zeker.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Ja. Ja,
2: mensen thuis die dat niet weten. Hè? Jullie zitten op school en zijn bijzonder lekker bezig met van alles nog meer. En van meer weten we dan een paar weken geleden. Dus inderdaad die voorstelling die je hebt gegeven met jullie hele groep. Goed zo. Nou, dan gaan we ons voormaken op een uitzending van de sport, denk ik, op de radio.
1: Klinkt goed.
2: Klinkt hartstikke gezellig. We willen eventjes, voordat we afscheid nemen, David Muis met zijn vrouw en familie een hart onder de riem steken vanwege het slechte nieuws in de familie van de week. Daarom is hij er vandaag ook niet. Maar gelukkig, daar zit hij. Timo Verveer, hij heeft waargenomen. En we zijn blij met je, Timo. Dank je wel voor je tijd. En tijd om afscheid te nemen. Want als je wint, dan heb je vrienden. Maar dan moet je eerst winnen. Een plaatje uit de jaren 80. Tot aan het nieuws en tot volgende week.

0: Nieuwsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand aangehouden voor de zware mishandeling gisteravond van een imam in Maassluis-West. Vanochtend is in Vlaardingen een 23-jarige man uit Maassluis opgepakt. Waarom hij de imam gisteravond klappen gaf op de Beethovenlaan in Maassluis, dat weet de politie nog niet. Gisteravond zei de politie dat de 57-jarige imam met een scherp voorwerp zou zijn gestoken, maar dat blijkt niet te kloppen. De man is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de blokkeerders van de havenspoorlijn opgedragen om te vertrekken. Als ze niet vrijwillig weggaan, worden ze door politieagenten losgemaakt en aangehouden. Vanochtend hebben zo'n 20 tot 25 demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas zich aan de rails vastgeketend ter hoogte van Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Er kan geen goederentrein meer langs. Geef Tegengas protesteert tegen de rol van Nederland als doorvoerland. Doordat via de Rotterdamse havens wapens naar het Midden-Oosten gaan, heeft ons land een aandeel in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, zegt Geef Tegengas. De groepering demonstreert regelmatig bij de havenspoorlijn. Het House Festival Music On in Amsterdam-Oost is op de valreep afgelast. De gemeente heeft de vergunning voor een tent in het Meerpark ingetrokken. De tent voldeed niet aan de veiligheidseisen, zegt de gemeente. Er is nog gesproken over aanpassing en extra veiligheidsmaatregelen, maar die konden de gemeente niet overtuigen. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers komen dansen. In Rusland is de jaarlijkse dag van de overwinning soberder van start gegaan dan in andere jaren. Op het Rode Plein in Moskou is de traditionele militaire parade gehouden, maar zonder groot vertoon van militair materieel. De opzet is dit jaar kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Wel houdt de Russische president Poetin zijn gebruikelijke toespraak en er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Op aandringen van de Verenigde Staten duurt het bestand tot en met maandag. Op de dag van de overwinning wordt de overgave herdacht van Nazi-Duitsland aan de Sovjet-Unie. Het weer, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt vandaag 20 graden. Vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het af naar een graad of 8. Morgen zon, toenemende bewolking, blijft wel droog en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg 10 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heeft de Van Brinnenoordbrug even opengestaan en daardoor staat er vanaf Hendrik Ido Ambacht nu file. De vertraging is 40 minuten, de andere kant op 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in de regio. Alleen file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Woerden. Daar is de vertraging 10 minuten door de afsluiting van de A12. En op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging al 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de N207 Berg-Ambacht-Alphen aan de Rijn voor de aansluiting met de N457 een kwartier vertraging. En op de N459 Reewijk-Bodegraven voor de aansluiting met de N11 ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij Rotterdam-Feyenoord een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N207 Bergambachtsalfa aan de Rijn staat tussen Haastrecht en aansluiting met de N457 2 kilometer file. De vertraging is 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.

0: Zegstad FM.
1: Ja, goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Final Saturday hier op jouw Drechtstad FM. Zaterdagavond, zaterdag 9 mei 2026 alweer. Jazeker. Ik zit er weer helemaal klaar voor. En de openingsplaat trouwens is een heerlijk nummer van Earth, Wind and Fire en System of Survival. Lekker plaatje in ieder geval mee te beginnen. Zometeen maand van de week staat weer een lekkere top 3 voor je klaar. En ook andere dingetjes zoals het weerbericht van Meteo Amsterdam en de kofferplaat in de tweede uur van Final Saturday. Maar dat is straks in de tweede uur. Voorlopig zijn we lekker begonnen aan het eerste uur. Ik heb er zin in vanavond. Jazeker heb ik er zin in vanavond. En zometeen gaan we naar de maand van de week voor je. En eerst nog een plaatje van Elton John. En samen met Eric Clapton en Runaway Train.

0: Ja, zeker. De maand van de week. De maand van 4 juli 1992. En je hoorde de CNN Open.
1: Direktstad FM. Final
0: Saturday. En ze hebben een nieuwsfeitje, want na een hele spannende periode met een te vroeg geboren zoon en een burn-out besluiten Glenn en Jackie Verdoren dat het leven anders moet. En deze zaterdag verruilen ze de dijken van Papendrecht voor de bergen van Oostenrijk om te ontsnappen aan de rat race in Nederland. Ik weet niet of ik het goed uitspreek trouwens, de rat race. Het leven is te kort om deze sprong niet te wagen. En het is wel een van de meest hectische weken voor ons leven, vertellen ze. Ja, en deze week nam Glenn afscheid op zijn werk en Jackie was weer in de weer met een verhuisdoos. En tussen de hectiek door vertelde ze een verhaal aan Rijnmond. En dinsdag 28 april waren ze te gast bij Cora Vastenau in het programma Trots op Papendrecht. Ja, en zaterdag 9 mei is het zover. Dat is precies vandaag. En samen met hun 3-jarige zoon Scott pakken ze de auto en emigreren ze naar Oostenrijk. Bijzonder, maar ik denk ook wel erg mooi als ik eens het plaatje zo bekijk. Dat ziet er allemaal bergachtig uit, zeg maar, hè? Inderdaad. Maar goed, ik wens ze het allergoeds in het leven. Dit is Final Saturday, uiteraard. Dit is jouw Direktstad FM. Met zometeen het weerbericht van Mattie Amsterdam. Dat is om 6:30. En tot die tijd een top 3 uit het jaar 1992.
1: Nummer

0: Ja. Op 3, George Michael en Too Funky. Op 2, Snap and Rhythm is a Dancer. En Joyous Pain, prachtig geblaafde Guns N' Roses. En Knocking on Heaven's Door. 1992 dus. 4 juli 1992.
1: Direct Stad FM. Final Saturday.
0: Goed, het is ondertussen al ruim 6:30 geweest, dus het is de hoogste tijd voor het weerbericht. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En soms is er opbewolking en de noord- tot noordoostenwind is overwegend zwak of matig. En langs de zuidwestkust mogelijk aan het begin van de avond soms nog vrij krachtig. Vannacht zijn er brede opklaringen en het blijft droog. En af en toe komt ook bewolking voor en dieper landinwaarts ontstaat plaatselijke nevel of mist. En de temperatuur die schommelt dan tussen de 4 en 11 graden. En het meest fris wordt het in het noordoosten of oosten van het land. En de wind komt uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig. En later langs de westkust mogelijk soms vrij krachtig. En morgenochtend zijn er zonnige perioden. Al komt af en toe ook bewolking voor en de bewolking neemt geleidelijk toe. Het blijft droog en vooral dieper landinwaarts is er tijdens de vroege ochtend lokaal kans op nevel of een mistbank. En de noord- tot noordoostenwind neemt toe en wordt matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En morgenmiddag is er een mix van zon en bewolking, maar de bewolking neemt wel verder toe. Het blijft vrijwel overal droog en later bestaat in het zuiden plaatselijk kans op een beetje regen of een bui. En de temperatuur die ligt rond de 13 graden op de Wadden en 20 of 21 graden lokaal in Limburg. En de noord- tot noordoostenwind is matig en aan de kust vrij krachtig tot krachtig. En dit weerbericht kun je natuurlijk nog even teruglezen. Dat kun je doen op meteoablasserdam.nl onder het kopje verwachtingen. Oké. Wat heb ik hier liggen? Een lekker nummer van Phil Collins. En In the Air Tonight. En je gaat de lange versie daarvan horen.

0: Kerstad FM.
1: Ja, lekker plaat van de Schimmelmeins. Great Leap Forward. Dat is jaar 1986, ja. Dus even kijken, de Papendrechtse politiek staat op scherp. Woensdagavond benoemde de gemeenteraad VVD Koen Bekking tot informateur. En zijn opdracht was onderzoeken of een coalitie van PVV, VVD en onafhankelijk Papendrecht mogelijk is. En daarmee lijkt het de deur naar een rechtscollege wagenwijd open te staan. En Bekker die presenteerde twee mogelijke coalities, maar maakte meteen duidelijk waarvoor zijn voorkeur ligt. Samenwerken met de PVV, VVD en OP. En volgens hem is dat de meest realistische eerste stap naar een nieuw gemeentebestuur. Samen met de drie partijen, 12 van de 23 zetels en dus een meerderheid. En toch houdt Bekking een plan B achter de hand. Mocht deze combinatie mislukken, dan wil hij kijken naar een bredere coalitie zonder de PVV, maar met de VVD. Oké. Ja, inderdaad. Oké. Dit is Final Saturday, jazeker. En je luistert nog steeds uiteraard naar Drechtstad FM. Lekker op de zaterdagavond met van alles en nog wat. Ja, nog een plaatje voor je van Def Leppard. Let's get rocked.

Lekker, lekker, lekker. Def Leppard en Let's Get Rock. Dat is het jaar 1992. Goed, het is bijna 7 uur geworden. Dus nog één plaatje tot dan 7 uur. Dan gaan we naar de nieuwsfeiten. En dan daarna zijn we lekker terug met de tweede uur van Final Saturday. Tot zometeen. Yeah!

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Final Saturday.
6: Drechtstad FM.
7: Hi, this is Mike Marine.

0: Stad FM.
1: Ja, zeker. Welkom terug in het tweede uur van Final Saturday. Dit is jouw Drecht Stad FM met een openingsplaat van Mike Marine en Love Spike. Samen twee maanden van de week en we hebben nog een lekkere top 3 voor je klaarstaan. De coverplaat komt voorbij. Dat is de tweede plaat na het weerbericht van 7:30. En het weerbericht komt van Medio Amsterdam, maar dat strakjes allemaal. En eens even kijken, zometeen gaan wij naar een top 3. Maar wij gaan eerst even lekker luisteren naar een lekker plaatje van Peter Frampton en Show Me The Way.

0: Ja, lekkere plaat. Chill, Future Love Paradise, dat is uit 1991. En dat is tevens de maand van de week, de maand van 1 juni 1991.
1: De Echtstad FM, Final Saturday.
0: De Papendrechtse voetbalclubs boekten zaterdag wisselende resultaten. En VV Papendrecht die pakte een belangrijke overwinning. Terwijl Drechtstreek een ruime voorsprong uit de handen gaf. Papendrecht deed goede zaken in de uitwedstrijd tegen Nieuw-Lekkerland. En tegen de nummer 7 van de ranglijst worden de rood-zwarte met 0-2. En door de overwinning staat Papendrecht nu op de 12e plaats. Met 24 punten uit 24 wedstrijden. En op 16 mei ontvangt de ploeg IFC. En voor Drechtstreek verliep de middag een stuk minder succesvol. Tegen koploper Pelikaan leek lange tijd een stunt in de maak. En de ploeg die kwam zelfs op 3-0 voorsprong. Maar zag de tegenstander daarna volledig terugkomen. En uiteindelijk eindigde het duel in een teleurstellende 3-5 nederlaag. En Drechtstreek staat momenteel 7e met 36 punten uit 24 wedstrijden. En volgende week spelen de Blauw-Witte in een uitwedstrijd tegen nummer 8 Perkouw. Oké. Goed, we zijn... Ja, zeker. Het is al hoogste tijd. We zijn toe aan de top 3 van 1 juni 1991.
1: Nummer 3.

0: Lekker op 3, als ik het mag zeggen. TMNT and One More Try op 3. En De La Soul, Ring Ring Ring op 2. Als je juist de Scorpions. Wind of Change op 1. 1991, om precies te zijn 1 juni 1991. En nu is het tijd voor het weerbericht.
1: Direktstad FM. Final Saturday.
0: Ja, vanavond wisselen zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. En in het noordoosten en oosten van het land komen meer wolkenvelden voor. Ja, en in de loop van de avond verdwijnen de meeste wolken en klaart het op veel plaatsen breed op. En het blijft droog. De noord- tot noordoostenwind is overwegend zwak of matig en langs de zuidwestkust mogelijk aan het begin van de avond soms nog vrij krachtig. Vannacht zijn er brede opklaringen en het blijft droog. En af en toe komt ook bewolking voor. En dieper landinwaarts ontstaat plaatselijk nevel of mist. En de temperatuur die schommelt tussen de 4 en de 11 graden. En het meest fris wordt het in het noordoosten en oosten van het land. En de wind komt uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig. En later langs de westkust mogelijk soms vrij krachtig. Wat hebben we morgen? Morgenochtend zijn er zonnige perioden, al komt af en toe ook bewolking voor. En de bewolking neemt er geleidelijk toe. Het blijft droog en vooral dieper landinwaarts is het tijdens de vroege ochtend lokaal kans op nevel of een mistbank. En de noord- tot noordoostenwind neemt toe en wordt matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En morgenmiddag is er een mix van zon en bewolking. Maar de bewolking neemt wel verder toe. Het blijft vrijwel overal droog. En later bestaat in het zuiden plaatselijk kans op een beetje regen of een bui. En de temperatuur die ligt rond de 13 graden op de Wadden. En 20 of 21 graden lokaal in Limburg. En de noord- tot noordoostenwind is matig. En aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Dit weerbericht komt van Meteo Amsterdam. En dat kun je natuurlijk even teruglezen als je wil op meteoamsterdam.nl onder het kopje verwachtingen. Oké, we gaan lekker door met van alles en nog wat. Ik heb nog van alles voor je klaarstaan. Ook op de draaitafel leg weer iets lekkers. Inderdaad, Tina Turner en Disco Inferno.

Ja, lekkere plaats. Disco Inferno van Tina Turner. En nu zijn we toe aan de coverplaat van vanavond. Dat is een eentje van Techno Mensen en Crooked's Team. En dat is dus een Jan Hammer cover, zoals iedereen weet. Ik ga hem voor je draaien. Zometeen waarschijnlijk nog een coverplaat, maar dat is niet helemaal zeker. We gaan eerst eens even deze doen. Techno Mensen en Crooked's Team.

Ja, is toch erg lekker. De Golden Neo Dingham Raider Lounge. Lekkere lange versie uit het jaar 1973. Wat is dit toch lekker? Heerlijk. Al zeg ik het zelf. Ja, en nu? De Steve Miller Band.

Ja, en zo ben je eigenlijk alweer bijna aan het einde gekomen van Final Saturday, inderdaad. De rest van de VM is dit nog steeds. Het is bijna 8 uur, dus het is eigenlijk weer tijd om te stoppen. Ja, ik zeg het eigenlijk elke week, de tijd gaat gewoon veel te hard. Echt veel te hard. Maar goed, ik zou zeggen, fijn dat je erbij bent vanavond. En gezelligheid is gezelligheid kent geen tijd, zeg ik altijd. Doe voorzichtig, doe geen domme dingen, maak wat van je avond. Geniet van het weer en graag tot over 2 weken. Volgende week ben ik er niet. Dan zal het denk ik wel eens kijken of ik nog iets voor je heb om toch naar te luisteren. En in ieder geval tot over 2 weken. En dan heb ik nog 1 plaat voor je van vanavond. En dat is er een van de Steve Miller Band. Nee, zeg ik verkeerd. Dave Edmunds en Girls Talk uit het jaar 1979. Fijn weekend.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 00:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Styles.
2: Drechtstad FM.
3: Abruptly, the sound ceased.
4: All with the program.
5: Ladies and gentlemen. You will experience sound in motion while we are going into the future.

0: Goedenavond, luisteraars hier in de studio van Dresdstad FM. Jawel. We zijn begonnen met een lekker up-tempo synthesizer track van de emarsproject Synth.nl. Een oudje van het album Atmosphere. En die is al aardig uit, want die komt uit, om precies te zijn, uit 2008. Uitgebracht door Groove Unlimited. Maar was zeker een mooie opener voor vandaag. En het is mooi weer vandaag, dus als je toevallig in de tuin zit, zet lekker de radio aan en dan kan je lekker genieten van deze hele mooie muzikale klanken weer op deze, op zaterdagavond. En het eerste uur staat een teken van synthesizer muziek, soundscapes, ambient, Berlijnse school, enzovoorts, avant-garde. En het tweede uur staat een teken van minimal synthwave, synthpop, en new beat en old school electronic body music. Maar goed, dat was vanaf 9 uur. Tot nu toe, aan 9 uur, atmosferische elektronische muziek, zoals je het van mij gewend bent. En vandaag in ieder geval heel erg mooie plaatjes ook weer. We gaan gelijk naar de volgende plaat, want die is ook zeker niet verkeerd. En die is namelijk van niemand minder als een Haagse synthesized componist, genaamd Romerium. Komstig van een van zijn laatste albums, Berlin School. Gaan we luisteren naar Electronic Dreams. Laat je lekker meegaan in deze klanken. 15 minuten duurt het nummer. Dus ga lekker in mee. En zit lekker in de tuin. En ga lekker dromen. Wegdommelen. Onder de mooie zon. Enjoy.
1: In Berlin schattert der Morgendämmerung der 30er Jahre eine Schule der Geschichte.

supermooie klanken van deze Roemerium. Een van de laatste, maar niet de laatste. Er zijn inmiddels ook wel weer een aantal nieuwe producties van hem. Maar dit is wel een hele mooie. Electric Dreams. Electronic Dreams, sorry. Electronic Dreams. Zometeen nog een andere. Hele mooie track. Maar blijf nog even luisteren. Deze fantastische track.

van het laatste album. Hoor je zojuist natuurlijk. Electronic Dreams. Komt van het album Berlin School. Er staan nog meer mooie nummers op dit album. Mijn eigen heer uitgebracht trouwens. Zometeen gaan we even stilstaan.

Ja, fantastisch mooi nummer dit. Mooie track van Colin Raymond. Komt van het album Time Dilation. Hoor je Accelerometer. Aparte titel voor een nummer, inderdaad. Maar het is inderdaad een pareltje. Zeker die sequentie die erin zit. Heel erg mooi. En daar wordt natuurlijk nog Clannad met Moira Brennan. Helaas is ze niet meer onder ons. En ze is overleden. En een paar weken terug. En ja, daarmee is het ook een grote artiest. Helaas niet meer onder ons. Sowieso Clannad, ook helemaal geweldig trouwens. Ook hele mooie muziek, inderdaad. En we gaan luisteren naar een artiest die uit Leiden, die ook hele mooie dingen maakt. En ik verklap even niet wie het is. Want soms moet het de luisteraar maar zelf achterkomen. In ieder geval, deze is heel erg mooi. En het heet ook Godly Blessings.

tekst is ontzettend mooi, zeg. Ik moet zeggen, een pareltje. Ja, zeker, zeker, zeker weten. Heel mooi gedaan, dit. De persoon, die ken ik. En ik zal het zeker tegen hem zeggen. Maar ik had hem altijd natuurlijk al voor beluisterd thuis. Maar het is natuurlijk een pareltje. Absoluut zeker weten. En dat mag zeker gezegd worden. Goed, dan gaan we nu naar een andere grootmeester. Namelijk, niemand minder als Owan. En die kennen we natuurlijk ook nog. Uit België. Gaan een oudje van hem draaien. Silent Ring. Afkomstig van het album Particles.

Ja, we zijn bijna aan het einde van de eerste uur van Staals. Deze mooie klanken van Owen, van het album Particles, alweer een oudje, 2015. En vandaag draai ik veel oude muziek, maar ik was er gewoon voor in de stemming eigenlijk. En ik moet ook zeggen dat ik ook niet altijd de nieuwste releases behandeld hoor in het programma, maar toch wel regelmatig. Ja, en we zijn nu gekomen aan het laatste track die ik ga draaien voor vandaag. En die is een hele spannende track van niemand minder als Gert Emmers en Ruud Heij. En afkomstig van het album The Sculpture Garden wordt Needle Tower. Een van mijn favoriete tracks van dat album. Tot zometeen na nieuws. En dan gaan we lekker minimal wave en synthpop en new beat en old school electronic body music draaien op de ether en op de kabel en online hier bij Drechtstad FM. En geniet nog even van Gert Emmers en Ruud Heij. Mooie synthesizerklanken, zeker.

0: 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.

Ja, zeker. Het was een mooie opener van Visage. Je hoorde het nummer, namelijk I Am Watching. En die is afkomstig van namelijk Heart and Knives album. En die is stond alweer, als ik het goed heb hier, 2012 alweer. Dus kun je nagaan. En dat was eigenlijk wat heel veel mensen niet weten, dat dat Steve Strange nog heel lang is doorgegaan met Visage. En nog heel wat, toch best wel een aantal albums heeft geleverd vlak na de jaren 80. En ze ook zeker in het nieuwe millennium. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Heel veel mensen hadden de band al lang afgeschreven, maar niets is minder waar wat dat betreft. Dus goed, we nog veel meer moois vandaag. Lekker daar stevige electronic body music, maar zover zijn we nog niet. Eerst nog een beetje synthpompen, een beetje Italo, eigenlijk een beetje wat allemaal tussenin zit. En ik heb nu een hele leuke klassieke uit de jaren 80. En die is van Fred Ventura, Winds of Change. En wordt wel zo in de Italo feestjes wordt het gedraaid. Maar ook op de synthpop en new wave feestjes wordt het ook gedraaid. Het past allebei goed. Dus ik zou zeggen, ga lekker dansen boven op de tafel als je dat kan überhaupt. En we gaan er even een mooi feestje van maken hier in de studio van de Rechtsstad FM. Althans, een muzikaal feestje heb ik het dan over natuurlijk. Dus oké, hier is Winds of Change.

Ja, hele mooie minimal synth klanken van Lower Synth Department. Je hoort I Failed in Life. Niet zo'n positieve titel trouwens, maar zeker niet lekker minimal. En ik moet zeggen, dat hele album is geweldig. Plastic Mold. Plastic Mold moet ik er trouwens even bij zeggen. Is uitgebracht op Genetic Music. En daarvoor hadden we nog ook een hele mooie plaat van Silent Servant met Non-Fiction. Beetje, ja, een beetje... Ja, toch een beetje electro met een avant-garde feeling, laat ik het dan zomaar zeggen. Dus zeker ook heel erg lekker trouwens. Goed, we gaan door naar de volgende plaat. Die is van niemand minder als Erik van Wontegem en natuurlijk Dirk Evans. En dan heb ik het niet over Dive, maar over Absolute Body Control. En het nummer wat we daarvan gaan draaien is een oudje van hun, afkomstig van een aantal tapes van ze. En dit is een remake van Do You Feel It Inside. Zeker ook de moeite waard. Ik zou zeggen, enjoy.

Ja, lekkere track van deze Werner Karloff. Ja, minimal, het wordt onder de minimal gehouden, maar het is eigenlijk een soort van hele minimale IBM. Best wel een beetje lekker uptempo. Dus het is eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Gewoon minimal IBM, kan je al bijna wel zeggen. heerlijk lekker om op te dansen, inderdaad. Even gaan even naar de agenda, dat is ook wel even belangrijk. En dat is zeker belangrijk, want er zijn wel leuke dingen binnenkort hier in deze omgeving te doen. En zo hebben we vrijdag 22 mei in Bibelo op de Power States hebben we om van 8:30 to 9:30 namelijk Joy Division Undercover. Dus eigenlijk een Joy Division tribute band. Het is 50 jaar van Joy Division. En deze band hebben ze dan ook. Gaat dan ook een tribute doen aan Joy Division. En dat is allemaal vanaf 8:30. En de deur open. En avonds 9:00 op de Power Stage in Bibelo. En de voorverkoop is €21,84. En zeker de moeite waard om daar naar te kijken. Ook, dat geldt ook voor de tickets voor de rolstoelgebruiker. Ook misschien wel handig. Gebruik van lockers, daar moet ik even bij zeggen. En het is allemaal op de Noorderdijk 148 in Dordrecht. En aansluitend daaraan is er ook een New Wave Party. Een New Wave dansavond. En die duurt van 10:30 tot half 1. Is aansluitend op het event van deze Joy Division Undercover Band. Misschien dat ik er ook nog wel ben die vrijdagavond. Maar dat weet ik nog niet. Is in ieder geval op dat moment, althans over 2 weken, is dat hier in Dordrecht. Of 3 weken zelfs. Dan hebben we natuurlijk ook niet alleen dat. We hebben ook nog Lapjeskat, wat een onkomende. Een opkomende new wave postpunk gothic wave party is. En omgedraaide draait ook wel eens een dingetje mee. Meestal is dat op vrijdagavond. En ook op de Noordzijde van 48. En maar dan in de popcentrale. En er zijn heel wat leuke. Het is eigenlijk net iets anders als de gemiddelde Gothic New Wave Party. Net een tikkeltje anders. En dat is ook expres wat we gedaan hebben. Om gewoon net even onderscheid te maken. Want heel veel New Wave Parties in Nederland. Niet allemaal, maar gaan toch een beetje dezelfde hoek op. En wij doen het net iets anders. En het is heel leuk. Je wordt ook echt oldschool IBM tussendoor. En Synthpop, Minimal Wave en dat soort dingen. En dat is lekker op een vrijdagavond. Als je lekker wilt dansen tot je erbij neervalt. Nou, dat is inderdaad het geval. Dus zou zeker een kijkje nemen als je daar vanavond. Goed, we gaan even terug naar de muziek. En we gaan even lekker een paar oude krakers doen. Gevolgd door een rondje oldschool IBM. Maar eerst maar even deze oude kraken. En deze kennen de gemiddelde doorgewinterde elektrofan. Kent deze plaat natuurlijk. En deze is van Front of Two. No Shuffle in Remix. Enjoy.

0: Ja, dat was natuurlijk een legendarische klassieker van Les Gens Dangereux, Los Nils des Parcs. En daarvoor natuurlijk ook zeker niet te vergeten Front of Two met No Shuffle. En nu toch electronic body music zijn gaan old school, of hele ouderwetse electronic body music, gaan we over naar wat modernere kant. En deze is ook zeker lekker. En Want kan ook af en toe lekker goede IBM maken. En deze is ook heel erg lekker. Enjoy! Get it!
1: Get it!

0: affected at women than men.
1: Ja, dat was natuurlijk Container 90. Container 90, hoe je het ook mag noemen. Uit Zweden natuurlijk, oldschool IBM, maar dan met een punk, een beetje punk feeling erin. Je hoorde Psycho Social Media, afkomstig van het album Grand Prix. Daarvoor hoorde je de Wolf Band met Koud Bloed, ook zeker helemaal niet verkeerd. En daarvoor Ionic Vision met The Prince and His Lover. Zeker ook lekker. Ik zou zeggen, ik dank jullie allemaal voor het luisteren. En ik zou zeggen, volgende week doen we weer dunnetjes over. En voor vanavond zou ik zeggen, nog een fijne avond. En geniet nog van je avond. En rust lekker uit. En ik zou zeggen, nog een fijn weekend. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dit was Tels. En ga lekker relaxed. Pak een lekker biertje. En ga lekker relaxed zitten. En enjoy, moet ik het zeggen, de mooie dingen van het leven. Jawel, inderdaad. Zeker weten. En ik zou zeggen, tot volgende week.
2: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 00:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: The Beat Company.
4: Drechtstad FM.
5: Welcome to your weekly house and dance radio show.

let yourself go with

Bass. Acid. Bass.

house en dance mix skills wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now.

Radio Show.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich draagt is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: The Beat Company.
2: Drechtstad FM.
3: Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix. Welcome. Prepare for an exciting journey through our world. Let's go!

0: Sea. House and Dance Mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. House. Dance. Techno. Trance. New Disco. En Soulful. The Beat Company. In the mix.
1: TBC. The Beat Company.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van twee doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken twee lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk. En ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan een graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen, het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
0: No one would have believed. No one would have believed. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt / luistert. Ja, want we zijn ook weer op TikTok natuurlijk live te zien. En op het Drechtstad FM wordt het uitgezonden. En dat allemaal op de vrijdagavond. Dus als je op zaterdagavond of zaterdagnacht zelfs luistert, de nacht van zaterdag op zondag, dan luister je naar de herhaling bij Atos Radio of bij Drechtstad FM. Dat kan allemaal. Nu gaan we dus beginnen met de show. We hebben weer 2 uur lang heerlijke muziek uitgezocht. Techno wel te verstaan. Vorige week was het nog allemaal Groovy House. En dat was met onze speciale gast Jermaine. Een hele mooie uitzending is dat geworden. Dat kan je weer terug luisteren bij SoundCloud. En natuurlijk ook bij Drechtstad FM. Kan je dat via de uitzending gemist terugluisteren. Goed, genoeg gepraat nu. Ik ga lekker weer 2 uur lang de nieuwste techno aan elkaar mixen.

Ja, dan zit het eerste uur alweer bijna op van de van Basic Beats. Voor deze vrijdagavond. Dus, we gaan even naar het nieuws. En dan zijn we dadelijk weer terug met heel veel nieuwe techno. En zoals elke week natuurlijk, dat je gewend bent, wat meer uptempo. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Graag tot zo na het nieuws.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie onderzoekt de vondst van 2 doden in een huis in Vlaardingen. Iemand had aangebeld bij het huis aan de Lissabonweg en kreeg geen gehoor. Binnen bleken 2 lichamen te liggen. De brandweer heeft metingen verricht om te kijken of sprake was van koolmonoxide of andere giftige stoffen in het huis. Maar dat bleek niet zo te zijn. De politie heeft de woning afgezet en forensische onderzoekers proberen te achterhalen wat er is gebeurd in het huis aan de Lissabonweg in Vlaardingen. De politie heeft alle demonstranten van Geef Tegengas van de havenspoorlijn weggehaald. Zo'n 20 betogers hadden zich vanochtend aan de rails vastgeketend ter hoogte van de Vondelingenplaat bij Hoogvliet. Ze protesteerden tegen de rol van Nederland als doorvoerland van oorlogsmaterieel naar het Midden-Oosten. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaf de actievoerders rond 12:30 het bevel om te vertrekken. Toen ze daar geen gehoor aan gaven, hebben agenten hen losgemaakt en afgevoerd. De havenspoorlijn is weer vrij. De organisatie van Music On in Amsterdam stapt naar de rechter om het House Festival vandaag nog door te laten gaan. De gemeente trok op de valreep de vergunning in voor de feesttent op het terrein van het Meerpark. Amsterdam had aanvankelijk een vergunning verleend voor de tent, maar daarna koos de organisatie voor een ander soort tent. En voor die nieuwe tent was geen vergunning. Op het festival zouden vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers afkomen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius zet na aankomst op Tenerife morgen koers naar een Nederlandse haven. Daar wordt het schip van een Zeeuwse rederij gedesinfecteerd. Van de 150 opvarenden hebben er 6 het hantavirus opgelopen. 3 van hen zijn overleden. Nog eens 8 mensen hebben ziekteverschijnselen, maar of zij het knaagdiervirus bij zich dragen is nog niet bekend. De opvarenden gaan morgen van boord en reizen per vliegtuig door naar hun eigen land. Onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en België hebben vliegtuigen gestuurd. Hoe lang de Hondius in Tenerife blijft is niet duidelijk en ook is het niet bekendgemaakt naar welke haven in ons land het cruiseschip doorvaart. Het weer vandaag zonnig, stapelwolken, 20 graden. Vanavond en vannacht het helder, minimumtemperatuur dan 1 graad of 8. Morgen zon, maar ook toenemende bewolking. Het blijft droog morgen en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
2: Drechtstad FM.
3: No one would have believed that it would come to this. On this radio station, the best house in techno, Paul Henderson. Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-ass radio.

Welkom terug bij het tweede uur van Basic Beats. Leuk dat je nog kijkt of luistert. Zoals elke week gaan we dit keer dus wat iets meer uptempo. Maar nog wel steeds hetzelfde recepten van de nieuwste techno wel te verstaan. Vaak niet ouder dan een dag zelfs. Dus ja, hoe nieuw je het krijgen, de nieuwste hoor je hier. En de beste natuurlijk. Basic Beats.

Ja, dan zit het er bijna op voor deze week dan. Als je op vrijdag luistert, heb je geluk, want het wordt nog herhaald in de nacht van zaterdag op zondag bij Atos Radio en Drechtstad FM. FM. En dat is ook tegenwoordig op DAB te luisteren. Kanaal 6A. Natuurlijk is het ook allemaal terug te luisteren via SoundCloud en via de uitzending gemist van RTV Dordrecht, RTV Papendrecht, Atos Radio. Drechtstad FM dus. Kijk voor meer informatie op www.basicbeats.nl. En ik ga er nog eentje in knallen. We gaan eruit namelijk met een nummer van Thomas en de Filterheads. En die hebben een remix laten maken van Sunshine. Welbekende hit. En daar draaien we dan de Southern remix van. Wat mij betreft graag tot volgende week.